0: If not now, then when.
1: Jouw regio, jouw radio.
2: Jouw radio.
1: Radio Ideaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A. en Hunze, waar Gieten onder valt, heeft daarvoor een sporthal beschikbaar gesteld. Daar kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Gisteren bood ook Amsterdam extra opvang aan. Daar kunnen de komende 6 maanden 230 asielzoekers extra naartoe om het overvolle Ter Apel te ontlasten. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis, niet vanwege haar gedrag, maar vanwege het gedrag van haar moeder. Die zegt dat haar dochter recht heeft op hogere cijfers, waardoor ze VWO zou kunnen doen. Ze bestookte de school en instanties met e-mails en nam gesprekken op die ze verspreidde. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak, maar liet al wel doorschemeren dat ouders zich soms bij beslissingen moeten neerleggen. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. De inhoud daarvan is vertrouwelijk, maar het gaat onder meer om vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. Gisteravond sprak de gemeenteraad van Scherpenzeel over de kwestie. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd weggestuurd door de raad. Zijn partij heeft er moeite mee dat het rapport is gebaseerd op anonieme verklaringen. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgül Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd lang hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Die leek kansrijk om bij de volgende verkiezingen president Erdogan te verslaan. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken. Bij 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Zijn partij, de CHP, wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo zit de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu, al meer dan een jaar in de gevangenis. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. De maatregelen worden toegevoegd aan een wet die de Tweede Kamer nu al behandelt. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonoreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. Er zou sprake zijn van onder meer vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd gisteravond weggestuurd door de gemeenteraad. Het boek Vergelding van Michael Berg heeft de Gouden Strop gewonnen, de prijs voor de beste Nederlandstalige thriller. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Dat gaat over een Zuid-Limburgse agent die oude moordzaken onderzoekt. Aan de prijs is een bedrag van €10.000 verbonden. Het weer, het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Radio Ideaal. Met het NOS-journaal. Gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet moeten zich daarvoor verantwoorden. Asielminister Van den Brink laat ze naar het ministerie komen, zegt Nieuwsuur. Bijna driekwart van de gemeenten vangt te weinig asielzoekers op. Veel daarvan hebben überhaupt geen AZC. Vaak willen ze wel noodopvang bieden, maar die plekken zijn duur en maar tijdelijk. Asielzoekers voor wie gisteravond geen

0: plek was in Ter Apel, zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Hij spreekt van een zwarte dag voor de Turkse democratie. Veel partijgenoten van Özel zitten in de gevangenis, onder wie de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis omdat een ruzie tussen haar moeder en de school over de cijfers van het meisje is geëscaleerd. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal. Christian Bonenbakker.
1: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
2: Kom ook naar het stoffenspektakel.
3: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
2: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
3: De toegang is gratis.
2: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
1: Groot assortiment keramische terrastegels bij Nudetuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
4: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter, een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven. Parkeer je gratis voor de deur.
5: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Al 90 jaar het adres voor wonen, slapen, luxe decoratie en uw complete woningstoffering. Voor inspiratie vandamwonen.nl.
4: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
5: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Jouw droominterieur begint hier. Vandamwonen.nl.
6: Vivaldi XL in Zevenaar.
2: Tweede Pinksterdag geopend.

0: Vier dagen lang duiken we in de muziek van de jaren 80 hier op Radio Gelderland. En dan mag Lionel Richie natuurlijk niet ontbreken. Running with the Night hoorde je uit 1983. In de periode dat hij solo al groter begon te worden dan ooit naar zijn tijd bij de Commodores. En de gitaarsolo die je hoorde, die kwam van Steve Lukather van Toto. En dan is dat gelijk die echte 80s sounds. En die echte 80s sounds, die ga je vier dagen lang horen. Radio Gelderland 80s Vierdaagse. Goedemorgen Gelderland, het is vrijdag 22 mei. Een dag die stralend begint met volop zon. Het blijft overal droog. Halfwege de ochtend tikken we de 20 graden al aan. En vanmiddag wordt het echt zomers met 25 of 26 graden. Er staat een nauwelijks wind en ook het Pinksterweekend ziet er heerlijk uit. Veel zon en droog. Zaterdag kan het een beetje benauwd gaan aanvoelen. Met zo'n 28 graden en een hoge luchtvochtigheid. Zondag wordt het iets minder warm dan een graad of 26. Wij duiken dus vier dagen lang terug in de tijd van de Rubik's Kubus, de schoudervullingen, de neonkleuren en de Walkman. Back to the 80s met de Radio Gelderland 80s Vierdaagse. Maar je krijgt uiteraard ook, zoals altijd van mij, een greep uit het Gelders nieuws. En Frits heeft voor ons ook de voorpagina's van de ochtendkranten samengevat. Op veel voorpagina's de jaarlijkse fotosessie in het park van het koninklijk gezin. Met Ariane en Alexia die rug aan rug poseren alsof ze een girlband vormen. Mooie foto. Willem-Alexander werd gevraagd in het midden te gaan staan, maar lachte dat weg met zonde van de foto. Ondertussen was vlakbij een schoolklas nietsvermoedends aan het gimmen.
1: Is dat Willem-Alexander? Dat is de koning. Dat is de koning. En een prinsesse. Ja. Wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier eigenlijk? Ik had dit niet verwacht. Wij hebben nu gewoon gymles. Maar we zijn aan het wandelen. Ik had niet verwacht dat dit zou gebeuren eigenlijk. Dat ik dit gewoon in één keer zie.
0: En de foto's werden gemaakt. Het AD en de Gelderlander schrijven naast die foto ook dat asielminister Van den Brink gemeente onder toezicht dreigt te stellen als ze niet genoeg opvangplekken regelen, ook in Gelderland. Oost-Gelre moet er 182 leveren en heeft er nu nog nul. Het NRC onthult dat de Duitse bondskanselier Merz Oekraïne gastlid wil maken van de EU. Een tussenoplossing waarbij het land mag aanschuiven, maar niet mag meestemmen en wel onder de Europese veiligheidsparaplu valt. In Arnhem staat de baas van een zorgbemiddelingsbureau voor de rechter. Hij zou jarenlang mensen met valse diploma's aan het werk hebben gezet in de zorg, ook in een gesloten jeugdinrichting. Het Openbaar Ministerie eist 2 jaar cel en een flinke boete. Voor justitie ging het puur om snel geld verdienen ten koste van kwetsbare mensen. Een goede reden om de komende avonden even naar buiten te kijken is, als het donker wordt, is de kans op lichtende nachtwolken. Die is nu het grootst. Het zijn de hoogste wolken die er bestaan, op zo'n 85 kilometer hoogte. En ze worden verlicht door de zon die net onder de horizon staat. Het mooiste moment is eigenlijk 1,5 uur na zonsondergang richting het noorden kijken. Het Financieel Dagblad ziet dat Europese bedrijven flink somberder zijn geworden. De inkoopmanagersindex duikt naar beneden. Economen waarschuwen voor oplopende inflatie en recessiegevaar door de oorlog in het Midden-Oosten. De Telegraaf kopt de nieuwe VNO-NCW-voorzitter Van Oostrum wil dat het kabinet de AOW-plannen intrekt en pleit voor een breed akkoord over investeringen in plaats van bezuinigen op sociale zekerheid. Maandag verloopt het ultimatum van de vakbond. En een winkeldief in Castricum vroeg de agenten na zijn arrestatie of hij nog even naar de wc mocht. Dat mocht. Maar toen de deur met een schroevendraaier opengemaakt moest worden, bleek de man doodleuk zijn gestolen maaltijd daar op te zitten eten. Het Gelders nieuws, samengevat voor vandaag. Een greep kreeg je van mij door met de muziek uit de jaren 80. Deze band had de gave om gewone dingen bijzonder te maken. Het goede doel en eenvoud uit 1983.

uit de jaren 80. Vier dagen lang. De 80's Vierdaagse. Think I better dance now. Op Radio Gelderland.

0: een stem heeft ze toch, hè? Alison Moyet. Toen Yazoo stopte, begon ze de solo. Love Resurrection was meteen een stevige hit voor haar. 1984 zitten we nu. En Radio Gelderland ethisch Vierdaagse, hè? Goedemorgen. Opvallend is dat die soulstem van Alison Moyet eigenlijk totaal anders klonk dan heel veel andere vrouwen uit de jaren 80. En daardoor viel ze denk ik ook juist zo op in dat decennium.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Een goed begin is het halve werk. Dat is het spelletje wat we iedere ochtend spelen. En dat doen we ook gewoon tijdens de Radio Gelderland ethisch Vierdaagse. Dus ik heb een echt ethisch intro voor je. Van een plaat die ik vanochtend wil draaien, maar die ik alleen mag draaien als het intro wordt geraden. Je moet het doen met de eerste paar seconden van deze plaat.
1: Een goed begin.
2: Hey you, this is Dance Reaction. Let's go.
0: Ja, dat is het. Daar moet je het mee doen. Frank@gld.nl of een appje naar de studio dus, als je weet welke plaat dit is.
1: Een goed begin.
2: Hey you, this is Dance Reaction. Let's go.
0: Zeg het maar. Frank@gld.nl of een appje. Dit is in elk geval Madness. En het lieve It Must Be Love.

Pinksteren op Radio Gelderland. De 80's Vierdaagse. Vier dagen lang alleen maar hits uit de jaren 80. Van die nummers die je meteen terugbrengen. Naar cassettebandjes, getoupeerde kapsels en neonkleding. Met op de laatste

0: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Gelderland. Laminaat, tapijt of verf? Jouw thuis begint bij Nama.
1: Nee, nieuwe leesbril nodig?
2: Mijnleesbril.nl.
0: Nama. Van vloer tot muur, wij regelen het. Nama.nl.
3: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
0: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit. Bestel nu je tickets met korting op countryfair.nl.
4: Betting Wonen. Tweede Pinksterdag geopend van 11 tot 5.
5: Lekker man, die Radio Gelderland. De 80's Vierdaagse Sting hoorde je met Love is the Seventh Wave. En net nog Tried Your Love van Third World. Het maakt het 6:30 op Radio Gelderland. In Harderwijk is het 9,6 op dit moment. En in de Greffeling, dat is gemeente West-Maas en Waal, 12,2 alweer. De dag begint overal droog, veelal zon overgoten. Vanmiddag wordt het zomers warm, 25, 26 graden, nauwelijks wind. En in de loop van de middag ontstaan er wat onschuldige stapelwolken. In Scherpenzeel zijn twee wethouders vertrokken na een kritisch vertrouwelijk rapport over intimiderend en vrouwonvriendelijk gedrag. Eén wethouder stapte zelf op, de ander werd na een motie van wantrouwen door de raad ontslagen. En als de vrouwen van de Graafschap vanavond in Amsterdam winnen van Jong Ajax, dan promoveren ze naar de Eredivisie. Teammanager Hilde Gerritsen benadrukt dat er veel op het spel staat en dat de druk dus hoog is. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Zometeen door met de 80's Vierdaagse. Ik heb Ashford en Simpson al gezien.
6: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
7: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
8: Ook voor vloeren en raamdecoratie kijkt u op helminkwonen.nl.
9: Nu de Tuin in Wageningen. Ook geopend op Tweede Pinksterdag. Kijk op nudetuin.nl.
10: Grote designmeubeloutlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
11: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Kleij, William Spaai en vele anderen. De met sterren bekroonde musical is te zien door heel Nederland. Mis deze klassieker niet en boek nu op orpheus.nl.
10: Totale leegverkoop. Kortingen tot 70%. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
12: De 80's Vierdaagse.

0: Solid van Ashford en Simpson. Zodra je dat eerste stukje hoort, het intro, dan weet je gelijk. Dit is Nick Ashford, Valerie Simpson met Solid. Ze waren niet alleen een muzikaal duo, maar ook een echtpaar. En dat hoor je echt terug in de plaat. Dit was een van de bekendste liefdesduetten uit de jaren 80. Dus die mocht niet ontbreken tijdens de Radio Gelderland Ethisch Vierdaagse. Gisteravond was ik in Huissen om te kijken of ik de bever kon zien. Die is daar gespot in een van de buitenwijken van Huissen. Niet gezien. Ook de ijsvogel zou daar zitten. Ook niet gezien. Maar ja, wel altijd leuk. Dat soort natuurwandelingen op zoek naar iets bijzonders. Als je bijvoorbeeld flamingo's wil zien, dan hoef je helemaal niet naar Zuid-Frankrijk of Afrika. Dat kan ook gewoon net over de grens bij Groenlo. In het Zwielebrokker Ven. Daar lopen sinds dit weekend weer de jonge flamingo's rond. En natuurfotograaf Erik Ottema uit Neder is daar bijna iedere dag te vinden. Hij heeft al 23 flamingo-nesten geteld. Maar het is nog even spannend of al die kuikens het ook gaan redden.
1: Ik heb inmiddels 3 kuikens mogen waarnemen. Het is afhankelijk van heel veel factoren. Onder andere de kokmeeuw die we hier horen. Maar ook de weersomstandigheden, zoals het aanwezigheid van water. Betekent dus niet dat er altijd kuikens geboren worden. En als ze dus wel zijn, dan is dat een bijzonder fenomeen, ja.
2: Al jaren deelt Erik de foto's die hij maakt op social media. En herkent hij inmiddels de verschillende flamingo's op hun uiterlijk en hun gedrag.
3: Ze gedragen zich een beetje als mensen. Dus je kunt je voorstellen dat net als bij mensen iedereen zijn eigen manier van doen en laten heeft. Dat zie je ook terug bij de flamingo's. En het blijkt dan uiteindelijk dat ze iets laten zien wat heel bijzonder is in het algemeen in de natuur ook.
2: Als enige Nederlander houdt hij al jaren vrijwillig het gedrag en de ontwikkeling van de flamingo's bij in het beschermde Duitse natuurgebied. En dat levert waardevolle informatie op.
3: Nou, je ziet dus buiten de gedragingen om dus ook dat er een aantal zaken is die bijvoorbeeld in de media besproken worden die niet kloppen. Een soort van waarheidsbevinding en ook bevestiging van een aantal zaken. Die zijn belangrijk ook dus nogmaals voor die flamingo zelf. Zodat hij ook een soort van beschermingsstatus kan krijgen. Want er wordt altijd nogal tropisch tegen aangekeken is, terwijl het bijvoorbeeld ook geen tropische vogel is.
2: Geld voor zijn onderzoek ontbreekt tot nu toe. Daarom hoopt Erik op samenwerkingen of ondersteuning om zijn werkzaamheden te kunnen voortzetten.
3: Voor de vogel zelf zou het heel goed zijn dat als er financiën komen, dat je dus nog uitgebreider en gezamenlijke dingen kunt oppakken. En het zou heel mooi zijn dat dat gebundeld kan worden en dat je dus ook inderdaad daar wat meer mee kan doen dan alleen informeren via bijvoorbeeld een Instagram-account.
4: Dit verveelt nooit voor jou?
3: Nee. Elke dag ben ik weer verbaasd. En inmiddels heb ik een klein groepje fotografen om me heen gekregen die allemaal hetzelfde denken. Zowel Duits als Nederlandse kant. Die uiteindelijk door de wijze waarop hier inderdaad dingen veranderen en ook zichtbaar zijn. Soms ook bijna elke dag hier te zien zijn. Ik heb vanavond ook weer een afspraak met iemand die ook heel graag komt. En die is ook door alles wat hij hier gezien heeft zo gefascineerd geraakt over alles wat hij zich laat zien. Ja.
0: Ja, dus het Zwielebrokker Ven, daar lopen de flamingo's rond. Dus eigenlijk net over de grens bij Groenlo. Door met de Ethisch Vierdaagse. Foreigner zat mid-jaren 80 volop in die grote stadion-rockperiode. En That Was Yesterday komt van hun album Provocateur. I Wanna Know What Love Is stond er ook op. En je hoort hier mooi hoe die typische Amerikaanse rock uit die tijd steeds radiovriendelijker werd. Melodieuzer zou ik het haast willen noemen.

0: That was yesterday, Foreigner in de 80s, vierdaagse. Het is 7:12. Goedemorgen.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: En natuurlijk een goed begin ook helemaal in de 80s editie. Geen dag die begint zonder dat eerste kopje koffie of een bakje thee. Geen boek zonder die eerste letter op papier. En geen plaat dus zonder die eerste paar seconden van het intro.
1: Een goed begin.
2: Hey you, this is Dance Reaction. Let's go.
0: En kun je op basis van die eerste paar seconden ook herkennen welke plaat het is? Nou, het is soms heel fijn als het intro, en dat heb je in de 80's ook gewoon, zoals bij deze plaat, dat het er gewoon in zit. Dance Reaction, dat hoorde je inderdaad. Dit is Dance Reaction. Maar hoe heet de band, hoe heet de formatie? Het is een Haagse disco-groep. Ze scoorden hier een dikke top 10 hit mee. Aanstekelijk ritme, bekende treingeluiden die er doorheen zaten. Oftewel, het is Disco Train van Dance Reaction. Wie had het onder andere goed? Dat waren Hans, Walter, Evert, Wil, Henk en Gert.
3: Ja, met Gert.
0: Goedemorgen.
3: Is het Dance Reaction met Disco Train?
2: This is Dance Reaction.
3: Ja, 1981.

0: Zodra Kalimba de Luna begint, is het gelijk alsof de zon al gaat schijnen. Hè? En dat gaat dat vandaag zeker doen. Tony Esposito, een Italiaanse percussionist die allerlei wereldmuziek combineerde met pop en met disco. En dit was de zomer van 1984 echt overal te horen. En daarvoor een dikke top 10 hit in een goed begin is het halve werk van Dance Reaction en de Disco Train.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Ja, de brenger van het goede nieuws. Of misschien de mensen die echt denken, oh man, wat staat ons te wachten voor hitte. Maar ik denk dat de meeste mensen er echt al zin in hebben. Johnny Willemsen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, het zonnetje schijnt al.
2: Het zonnetje schijnt zeker al. Er zijn wel wat wolkjes die trekken van west naar oost over het land. En ja, als die wolkjes wat verder doortrekken, dan wordt het eigenlijk nog zonniger. Er staat echt een zonnige dag te verwachten. Temperaturen die oplopen naar hoge waarden. Eigenlijk zo hoog hebben we dit jaar nog niet gehad. 25 of 26 graden vanmiddag.
0: Ja, dus dit gaat gewoon, dat kunnen we eigenlijk nu al stellen, de warmste dag van het jaar wordt het tot nu toe.
2: Ja, en die wordt dan morgen weer verbroken.
0: Ja, precies. Dat weten we ook al.
2: Ja, inderdaad. Ja. Het staat ons echt wel een periode met warm, zonnig, eigenlijk gewoon zomerweer te wachten. Vandaag dus 5, 26, maar morgen gaan we naar 28. En ook de Pinksterdagen komen ruim boven de 25 uit. Dus veel zonneschijn en hoge temperaturen. Niet overdreven hoog, geen ruime 30'ers of zo. Ook geen plaknachten, maar gewoon echt wel lekker zomerweer.
0: Ja, dat is het inderdaad. Ook, de nachten zijn ook gewoon nog goed te doen.
2: Ja, klopt. Inderdaad. Ja.
0: Maar dat is waarschijnlijk gewoon de tijd van het jaar ook. Dat het echt s'nachts nog kan afkoelen.
2: Precies. Die echte boven de 20 graden, dat is in mei wel een uitzondering. Dan moet je echt al in de zomer zitten. Ja.
0: Okay. Helemaal goed. Dit leuke verhaal mag jij over een uurtje gewoon weer gaan vertellen.
2: Dan ga ik dat doen.
0: Ja, bij deze afgesproken. Johnny Willems van Weerplaza, dankjewel. En hou inderdaad ook de app van Weerplaza in de gaten als je wil weten hoe warm het bij jou gaat worden. Wij gaan door met de ethisch vierdaagse en je dagelijkse dosis ABBA heb je nog niet gehad. Dat krijg je dan bij deze. Want Under Attack was een van de laatste singles die ABBA samen opnam voordat de groep uit elkaar ging in de jaren 80. Je hoort dus nog één keer die typische perfecte popharmonie waar ze zo groot mee zijn geworden. Beetje een vergeten plaat eigenlijk wel deze, Under Attack, tussen al die enorme hits. Maar het is echt wel een ABBA-plaat uit de jaren 80. Under Attack.

0: Je niet gehoord voelen door overheden of instanties.
1: Je ziet de gevangenis. Je ziet metershoge hekken, je ziet prikkeldraad, je ziet van alles en nog wat. En daar moet je een kind gaan bezoeken dat voor de jeugdbescherming daar geplaatst zit.
0: Of verstrikt raken in bureaucratie.
2: Ik had een hele andere hulp nodig, niet zoiets. Dit kan niet werken. Wij hadden gewoon behandeling nodig. En iemand die goed luisterde. En u moet ons niet opsluiten.
0: Inge de Jager luistert naar misstanden van Gelderlanders die in de knel zitten.
3: Ja, dat is schandalig natuurlijk. Als er eenmaal wordt geconstateerd dat het schadelijk is, dat het dan nog zo lang duurt voordat er iets anders komt, wat dan ook nog niet goed blijkt te werken. Dat is natuurlijk eigenlijk onacceptabel.
0: Je ziet het in Het Vizier van de Jager op TV Gelderland.
4: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
5: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
6: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
5: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
7: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
8: A18 Sierbestrating is op tweede Pinksterdag gewoon geopend. A18 Sierbestrating.nl.
9: Meex Meubelen in Vorden en Ruurlo is tweede Pinksterdag geopend. Kijk op meexmeubelen.nl.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds de coronatijd is het aantal vluchten en passagiers op Nederlandse luchthavens gedaald, meldt het CBS. In het eerste kwartaal namen 16,2 miljoen passagiers het vliegtuig, 400.000 minder dan een jaar eerder. De daling komt door het winterweer en door de oorlog in het Midden-Oosten. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie mis. Bij ING verdwijnen dit jaar 950 banen. Voor de betrokkenen kan dat nadelig zijn voor het pensioen vanwege de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Bij vakbond de Unie komen veel vragen binnen van bezorgde werknemers.
12: Het voelt zo ontzettend oneerlijk bij mensen, juist ook omdat het is geld wat mensen zelf hebben ingelegd. Of dat door de werkgever voor hen is ingelegd. En omdat ik ontslagen word, kan ik het geld niet meer krijgen en gaat het misschien nog naar een ander toe ook.
11: In het sociaal plan is bij ING geen compensatie geregeld. Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winsten heeft gemaakt. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daarheen gebracht. De finale van de play-offs voor het Europees voetbal gaat tussen

0: Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. En FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2, zag commentator Mark Kloostra.
1: Groot feest in Galgenwaard, want Utrecht wint deze halve finale, die vooral na rust een groot voetbalfeest werd. Met name voor die supporters en spelers van FC Utrecht, want ze trekken aan het langste eind op naar Volendam. Want ze spelen de finale tegen Ajax.
0: En dat die finale in Volendam wordt gespeeld, komt omdat het Ajaxstadion niet beschikbaar is vanwege popconcerten. Het weer, vooral in het noorden wat stapelwolken, maar verder veel zon. En het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel. Eens even kijken of de ANWB ook verkeersinformatie voor ons heeft op deze vrijdagochtend. Of dat het rustig is. Nee, het is rustig. Weet je, dat is alleen maar goed nieuws. Dan kunnen wij door met de ethisch vierdaagse. Met zometeen George Michael.
3: Grote designmeubel outlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
4: Van 29 juni tot en met 3 juli voor de 13e keer de Veluwe Vierdaagse in Otterlo. Beleef de Veluwe, geniet van rust, de prachtige natuur en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Schrijf je in op veluwefiets4-daagseotterlo.nl.
3: Totale leegverkoop, kortingen tot 70%. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
8: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
9: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
10: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
9: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
11: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.
12: Gelderland. De Ethisch Vierdaagse. Met Frank van Dijk. 1987.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: En zo bewees George Michael in 1987 dat hij ook solo een absolute wereldster was. Met Faith, de leren jas, de gitaar, de iconische videoclip. Het maakte deze plaat gelijk legendarisch. Je kon geen radio aanzetten eind jaren 80 of je hoorde George Michael. En dus hoort hij ook bij de Radio Gelderland Ethisch Vierdaagse. Goedemorgen Gelderland. Deze dag, deze vrijdag de 22e, begint stralend met volop zon. Het blijft overal droog. Halverwege vanochtend tikken we al de 20 graden aan. Vanmiddag wordt het 25 of 26 graden met nauwelijks wind. En ook het Pinksterweekend voor de rest ziet er gewoon heerlijk uit. Veel zon, droog, zaterdag een beetje benauwd, 28. Hoge luchtvochtigheid, zondag iets minder warm, een graad of 26. En wij zijn dus 4 dagen helemaal terug in de tijd van de Rubik's Kubus, de schoudervullingen, de neonkleuren en de Walkman. Back to the 80's met de Radio Gelderland 80's Vierdaagse. Maar je krijgt ook uiteraard, zoals iedere ochtend, van mij een greep uit het Gelders nieuws. En Frits heeft ook voor ons even de voorpagina's van de ochtendkranten doorgenomen. En wat zien we dan? Nou, op veel voorpagina's de jaarlijkse fotosessie van het koninklijk gezin Ariane en Alexia. Rug aan rug poseren ze. Het is net een girlband en Willem-Alexander werd nog gevraagd: wil je daartussen in het midden gaan staan? Toen zei hij van nou, dat is zonde van de foto. De asielopvang krijgt ook veel aandacht in de krant. Het AD en de Gelderlander melden dat de asielminister gemeente onder toezicht dreigt te stellen als ze niet genoeg opvangplekken regelen. Ook in Gelderland. Oost-Gelre moet er 182 leveren, heeft er nog 0. En in het Nederlands Dagblad lees ik dat broeders van het Stadsklooster in Den Bosch met 400 mensen naar de markt liepen als tegenwicht bij de anti-AZC-demonstratie van Geert Wilders. Trouw schrijft over de zaak Wesky, de oud-advocaat van Ridwan Taghi. Zij is schuldig bevonden aan deelname van zijn criminele netwerk, maar hoeft niet terug de cel in vanwege haar leeftijd en haar gezondheid. In Arnhem staat de baas van een zorgbemiddelingsbureau voor de rechter. Hij zou jarenlang mensen met valse diploma's aan het werk hebben gezet in de zorg, ook in een gesloten jeugdinrichting. Het Openbaar Ministerie eist 2 jaar cel en een flinke boete. Volgens justitie ging het puur om snel geld verdienen ten koste van kwetsbare mensen. De Telegraaf kopt vanochtend: VNO kraakt plannen AOW. De nieuwe chef van de grootste werkgeversclub wil dat het kabinet de plannen rond de AOW helemaal intrekt en de bezuinigingen op WW en WIA parkeert. Hij pleit voor een breed akkoord over investeringen in plaats van snijden in de sociale zekerheid. Maandag verloopt het ultimatum van de vakbonden en als er niks verandert gaan er acties volgen in onder meer het openbaar vervoer. De archeoloog die in Maastricht de mogelijke botresten van musketier D'Artagnan opgroef en daar zelfs een lintje voor heeft gekregen, is nu gearresteerd. Wim Dijkman weigert namelijk een bot en 2 tanden terug te geven aan de gemeente. Hij vindt dat een principekwestie. 1 voor allen, allen voor 1, maar de erfgoedwet denkt daar toch anders over. En denk je aan hiphop, dan denk je misschien niet meteen aan oma's. Maar er zijn dansgroepen vol grootmoeders die gewoon meedoen aan grote hip-hop toernooien, compleet met moves en al. Ze voelen zich jong, ze staan op het podium en zij laten zien dat leeftijd helemaal niks zegt.
2: Hip-hoppende oma's. En ze noemen zichzelf Forever Young. Voor altijd jong dus.
3: De jongste is 60 en de oudste 82.
2: De groep krijgt les van danscoach Veronique.
4: Ik heb alle leeftijden lesgegeven, maar dit is eigenlijk wel het tofste.
5: En het is gewoon gezellig onder elkaar.
2: Ja, voor alle ouderen die nog niet dansen, hebben ze nog een tip.
3: Gewoon doen, allemaal gewoon naar de dansles gaan.
1: Dansen is gezond en dansen houdt je jong. Dat is toch al, we hebben deze weer bewezen, hè? Door met de 80's Vierdaagse. Met de protégé van Prince. Ik heb het over Sheila E. Je hoort het terug, hè? Het funky ritme. Dit is
6: 1985.
1: The Love Bizarre. We tellen af.

0: Niet alleen een geweldige zangeres, maar ook een hele goede percussionist van Prince Sheila E. en A Love Bizarre mag niet ontbreken in de 80's vierdaagse. Dit was 1985. We gaan zometeen natuurlijk ook een 80's editie van Plaat Delict doen. Want ook in dit decennium waren er genoeg verdachte platen op vrije voeten. Jij kunt helpen die op te sporen, dus blijf luisteren. Zometeen een 80's Plaat Delict. Maar eerst Wim van Dijk uit Heteren. Wim is 77 en kon het stukje slootkant voor zijn huis niet meer bijhouden. Dus dacht hij, weet je wat, ik leg er gewoon wat kunstgras in. Naar eigen zeggen met toestemming van het waterschap. Maar nu moet dat er weer uit op straffen van een dwangsom. Want kunstgras in een slootkant is toch niet zo'n goed idee.
1: Een begroeide slootkant aan de Provinciale Weg in Heteren. De slootkant van de 77-jarige Wim van Dijk. In juli vorig jaar legde hij kunstgras neer ter waarde van zo'n 3500 euro.
2: We zijn altijd met de tuin bezig, maar ik ben geopereerd aan mijn rug. Dus gaat die schuine kant, dat is heel moeilijk. En had ik er voorheen altijd plantjes staan.
1: Maar die plantjes gingen na verloop van tijd dood. Wim belt met het waterschap met het verzoek of hij in de slootkant kunstgras mag aanleggen.
2: Na 3 keer bellen, geen probleem, mondeling toegegeven. Maar helaas, ik weet niet wie het geweest is. En hun zeggen dat, ja, daar hebben we nooit gezegd.
1: Waterschap Rivierenland wil dat Wim het kunstgras op korte termijn verwijdert. En heeft hem daarvoor zelfs een dwangsom opgelegd van 5000 euro.
3: Kunstgras kan leiden tot een beschadiging van een taluut, omdat er een natuurlijke wortelstructuur ontbreekt die juist bijdraagt aan de stevigheid van de bodem. Ook vanuit ecologisch oogpunt zijn er bezwaren. Kunstgras draagt niet bij aan de biodiversiteit. Bovendien bestaat het risico dat microplastics in het oppervlaktewater terechtkomen.
1: Wim geeft zich gewonnen en verwijdert volgende week met pijn in het hart zijn geliefde kunstgras.
2: Ik weet toch niet tegenwerken dus. En ze zeggen, ja, je moet nog een rechtszaak beginnen. Maar zover laat ik het niet komen, dus nee.
0: Nee, ik geef Wim groot gelijk. Daar moet ik ook geen energie in steken, Wim. Gewoon maar weer weghalen. Wij door met de 80's muziek. En dit zou eigenlijk ook een platenlicht kunnen zijn. Want er wordt toch wel wat drugs rondgedeeld in het nummer van Musical Youth. Pass the Dutchie. Het werd een wereldhit. Terwijl de jongens van Musical Youth eigenlijk nog piepjong waren. Ze kwamen uit Birmingham. Gemiddeld waren ze 15 jaar oud. Maar het blijft toch een van de vrolijkste reggae-popplaten uit de jaren 80.
4: This generation rules the nation with Russian.

0: 10 voor half 8 op Radio Gelderland.
1: Plaatdelict.
0: Verdachte plaats uit de jaren 80 nu.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: De ethisch vierdaagse versie van Plaatdelict. Een procesverbaal van een plaat waar iets in is gebeurd wat niet door de beugel kan. Aan jou de vraag, los het op. En daarmee maak je kans op een Radio Gelderland zaklamp. De platenpolitie behandelt vandaag een opvallende situatie in de jaren 80, waarin op het eerste gezicht sprake lijkt van een zorgeloze dag aan zee. Volgens de verklaring wordt er gesproken over zon, over strand en een ontspannen sfeer. Met de uitnodiging om kom lekker naar het strand, joh. Maar in het relaas vallen echter ook andere signalen op. Er wordt melding gemaakt van een explosie en niet zomaar één. Een hele, hele, hele grote explosie. En de gevolgen daarvan voor de omgeving. Zo wordt beschreven dat de lucht en het water een andere kleur aannemen. De situatie is allesbehalve normaal. Dus de tegenstelling tussen de vrolijke toon en de onderliggende nucleaire dreiging maakt dat de werkelijkheid langzaam zichtbaar wordt. De zaak wordt onderzocht als een incident met mogelijk grootschalige gevolgen voor de wereld, waarbij een ogenschijnlijk feestelijke setting een ernstige achtergrond verbergt. Dus we hebben het over een nucleair incident, een grootschalige ramp met radioactieve gevolgen. En daarvoor zoeken wij een Italiaans duo uit de jaren 80, bekend om synthesizer pop, een ogenschijnlijk luchtige stijl en soms ook een verrassende donkere onderlaag dus. Het klinkt als een dagje strand, maar er is echt iets mis. Een explosie, het water, de lucht, het is allemaal niet meer zoals ze waren. Dit is een radioactieve plaatdelict, maar over welke plaat heb ik het? frank@gld.nl of een appje naar de studio. En dat stuur je heel makkelijk naar 06-22-22-1342. Als jij weet over welke ethisch platenlict ik het zojuist had. In de jaren 80 gaf De Dijk de Nederlandstalige muziek echt een eigen smoel. Dit is een nummer dat tegelijkertijd stoer, melancholiek en herkenbaar klinkt. Met voorman, frontman Huub van der Lubbe, die de teksten schreef die gewoon dicht bij het dagelijks leven staan, waardoor het herkenbaar is. En een band die tot op de dag van vandaag eigenlijk gewoon klinkt als een huis. Klonk, moet ik zeggen. Want ze doen het niet meer. Maar ik heb ze heel vaak mogen zien en het was iedere keer een feestje. De Dijk. En mag het licht uit.
3: Te veel woorden. Te veel zinnen.

De Dijk, die vraagt of het licht uit mag. Vaak ook weer een van de laatste platen die ze dan in hun set spelen live. Mag niet ontbreken in de ethisch vierdaagse. En dan nog even, als je jong was in de jaren 80, dan ken je deze serie nog wel. Hè? Fame, over een kunstschool in New York. En de muziek werd bijna net zo populair als de tv-serie zelf. Dit is High Fidelity.

0: Jensen Nieuwe Keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Stad Keukens, Tegels en Sanitair uit Nijmegen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
1: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: De bloemen van Jos Mom. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Jos Mom. Kamervoort 60A in Huissen.
3: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
5: Alle vestigingen van Zitcomfort zijn tweede Pinksterdag geopend. Kijk op zitcomfort.nl.
4: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
6: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
7: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Wennekes Wonen in Groesbeek geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
6: 20% korting?
7: Ja, ook bij Wennekes Wonen in Groesbeek.
8: Nu de tuin in Wageningen. Ook geopend op tweede Pinksterdag. Kijk op nudetuin.nl.
9: Het is 19:30, je luistert naar de 80's, Vierdaagse op Radio Gelderland. In Homoet is het 9,7, gemeente Overbetuwe. En in het stadscentrum van Nijmegen is het 11 graden. De dag begint overal droog, veelal zon overgoten. Vanmiddag wordt het zomers warm met 25 of 26 graden. Er staat nauwelijks wind en in de loop van de middag ontstaan er wel wat onschuldige stapelwolken. Op een bouwplaats aan de Bilderdijkstraat in Barneveld is gisteravond een beginnende brand ontdekt achter bouwcontainers. De brandweer had het vuur snel onder controle. Vermoedelijk is broei in een zaagselmachine de oorzaak. En Nando Pijnakker, geboren in Brummen, gaat met Nieuw-Zeeland naar het WK voetbal. De 27-jarige verdediger van Auckland FC speelde al 23 interlands en treft in de groepsfase van het WK eerst België, Egypte en Iran. Altijd lastig. Ja. Als ze komen, tenminste, dat is ook nog de vraag met het WK voetbal. De verkeersinformatie. We hebben een ongeluk op de A28. De weg is gelukkig wel weer vrij, maar dat zorgt voor vertraging. Zwolle-Amersfoort tussen het centrum van Zwolle en knooppunt Hattemerbroek zo'n 8 minuten.
10: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonwering Achterhoek. Tot ziens.
11: Wentes Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentes Tegels en Vloeren.nl.
10: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonwering Achterhoek.nl. Tot ziens.
12: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
13: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
14: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
13: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
14: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
15: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
16: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
18: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
19: De 80's Vierdaagse.

0: Dan zit je in de ethisch vierdaagse en dan krijg je het gevoel van, ja, dit is wel echt weer Motown disco uit de jaren 70. En dat komt omdat de Bee Gees hierop te horen zijn. En die hebben het ook geproduceerd voor Diana Ross. Chain Reaction. Zij scoorde er in midden jaren 80 gewoon een enorme hit mee. En daarom hoort ze hier ook thuis. We zitten met deze dagen natuurlijk ook midden in het Pinksterweekend. Ook echt een weekend waarop volgens mij het halve land gaat kamperen. En als dat niet zo is, dan snap ik niet waarom ik zoveel moeite had om een camping te vinden waar nog plek was. Want ik ga het wel doen dit weekend. En het zat allemaal vol. Maar ik dacht, we gaan wel even iets laten horen van de camping. Want niet met de afwas naar zo'n gemeenschappelijk sanitair gebouw. Of met zo'n wc-rolletje onder de arm naar de wc lopen. De campings, de heden ten dagen, worden steeds luxer. Door de opkomst van glampings, die had je nog niet in de jaren 80, en makkelijk uitvouwbare wagens, groeit de kampeerliefde in ons land weer duidelijk.
1: Vorig jaar zaten er 5,6 miljoen gasten op Nederlandse campings. En dat is 9% meer dan het jaar daarvoor. En dan ook met eigen kampeermiddelen. Dus dat ze dus tenten meenemen, vouwwagens, caravans.
0: Ja, het is echt weer vooral herontdekt in coronatijd. Er zijn veel mensen daarna dus in blijven hangen. En nog een mooie tip voor als je deze dagen bij je tent zit: de komende avonden even naar buiten kijken als het donker wordt. Want de kans op lichtende nachtwolken is nu het grootst. Dat zijn de hoogste wolken die er bestaan. Die zitten op zo'n 85 kilometer hoogte. Ze worden verlicht door de zon die dan net onder de horizon staat. En het mooiste moment om dit weekend naar boven te kijken is zo anderhalf uur na zonsondergang richting het noorden. En dan heb je op de camping heel zachtjes aan nog wel zo'n klein radiootje bij je tent natuurlijk. Staan op Radio Gelderland met ethisch muziek. En dan hoor je bijvoorbeeld Italo-pop uit de jaren 80. Misschien niet deze, want die draai ik nu al. Gazebo en I Like Chopin. En er zit helemaal geen Chopin in dit nummer verpakt, hè? Maar het is wel een klassieke verwijzing, waardoor de plaat alleen maar mysterieuzer werd. Gazebo. En zometeen de verlossing, de oplossing van plaat Delict. Want hij is geraden. Dank iedereen voor het meedenken.

0: Gazebo en I Like Chopin op Radio Gelderland. En Chaco, die stuurt me net een appje. Genieten, genieten, genieten. Jaren 80, Frank. Heerlijk.
1: Plaat delict.
0: Dan zijn we nog maar op de eerste ochtend van 4 dagen jaren 80 muziek. Men is nu al enthousiast. Dat is helemaal leuk. Ik dacht, zullen we dan in die ethisch vierdaagse ook een plaat delict doen uit de jaren 80? Want ook in dat decennium is natuurlijk genoeg misgegaan. En het is gelukt. Een muzikaal misdrijf gepleegd. De dader is gepakt. We hadden te maken met een mega-hit van een Italiaans duo. Dat klinkt als een vrolijk en onschuldig zomerliedje. Maar in werkelijkheid gaat dit over een nucleaire explosie en de gevolgen van de atoombom. Het nodigt je vrolijk uit om te dansen, deze Italo-disco. Maar de Spaanse tekst schetst eigenlijk een gitzwart post-apocalyptisch scenario. Het is geschreven tijdens de Koude Oorlog. Hè? Dat is een periode waarin de angst voor de atoomoorlog natuurlijk heel groot was. De bom is ontploft, de straling roostert ons, de radioactieve wind brengt het haar in de war. Eindelijk is de zee schoon, geen stinkende vissen meer, maar fluoriserend water. Ja, als je opeens Spaans kan en je kunt zo'n nummer verstaan, dan hoor je opeens echt iets anders. Hè? Heftige tekst, verpakt als een aanstekelijke zomerhit. Men danste dus massaal in die tijd op het einde van de wereld, kun je eigenlijk wel stellen. Hè? Gert de Lange, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wist jij dit eigenlijk, van dit nummer?
2: Nou, om heel eerlijk te zijn, mijn vriendin die hoorde het nummer en die zei, oh, dat is Famos alla Playa. Ik zei, nou, dat is leuk, want wij gaan binnenkort naar het strand.
0: Kijk.
2: Maar ik had me niet gerealiseerd dat het allemaal achter die tekst zat.
0: Nee, ja, ik ben van 1980, dus ik heb dan de Koude Oorlog niet heel bewust meegemaakt. Maar ik heb dit nummer eigenlijk altijd geïnterpreteerd als lang leven de lol, kom, we gaan naar het strand.
2: Precies. Ja, precies. Ja.
0: Bijzonder, hè? Nou, jij was samen met, even kijken, Marianne en met Jack en met Deborah, met Wim en Arjen en Jolanda en een lange lijst van mensen die hebben geappt en gemaild. De juiste inzendingen. Famos a la Playa van Righiera inderdaad. Met dank aan je vriendin dus.
2: Absoluut, absoluut, ja. 100%. Ja.
0: Nou, ik heb niet echt Radio Gelderland Zonnebrand als toepasselijke prijs voor je, maar wel een Radio Gelderland zaklamp.
2: Oh, die helpt in het vinden van de weg in het donker naar het toiletgebouw. Helemaal geweldig.
0: En als de bom ooit valt, kan hij in het noodpakket.
2: Oh, ook nog eens een keer. Ja,
0: ja, precies.
2: Goeie tip.
0: Ja, ik hoop niet dat het nodig is, maar toch. Ik ga bewijsstuk speciaal voor jullie draaien vanochtend. En dank voor het meespelen.
2: Ja, ik ga de tekst nog even nazoeken. Vind ik wel interessant.
0: Ja, precies. Ga ik ook doen.
2: Ja.
0: Dag Gert.
2: Oké, dag.
3: De Platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: En deze gaat natuurlijk ook aan toegevoegd worden aan de afspeellijst op Spotify van alle platen delict tot nu toe. Famos a la Playa, Righiera.

0: Goedemorgen Frank met Arjen. Dat is Rigueira met Vamos a la playa. Oh, oh, oh, oh, oh. Oftewel, laten we naar het strand gaan. Yo, oh, oh, oh. Nou, vandaag wel, hè. Hey, doei.
1: Goedemorgen Frank en luisteraars en het hele team natuurlijk. Hier met Jolanda uit Luna. Dat moet thuis Rigueira zijn met Vamos a la playa.
2: Vamos a la playa van Rigueira. Goedemorgen.
3: Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh, oh.
4: Vamos a la playa, Rigueira. Plaatdelict van vanochtend. Alle signalen wezen dezelfde kant op. Dank voor het meedenken. En heb je nou een tip voor ons? Frank@gld.nl of een appje. En anders natuurlijk gewoon de plaatselijke politie bellen. Wij gaan naar het weer.
5: Zaak gesloten.
4: En dat krijgen wij van Johnny Willemsen vanochtend. Johnny, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
4: Ja, we gaan al heel snel richting de 20 graden, hè, vanochtend.
6: Ja, inderdaad. Het is nu een graad of 15. Maar ergens om een uur of 10 zal het al 20 zijn. En we gaan vanmiddag door naar 25 of 26. Daarbij volop zon, weinig wind. Dus echte zomers.
4: Ja, en daar gaat dan nog een schepje op bovenop morgen. Want dan is vandaag wel de warmste dag van het jaar tot nu toe. Maar dan wordt dan gelijk weer morgen verbeterd. Of noem je dat, verbroken, dat record.
6: Ja, inderdaad. Vandaag de warmste dag van het jaar tot nu toe. Maar morgen is het dat opnieuw, want dan wordt het 27 of 28 graden. Ook dan veel zonneschijn, wel wat stapelwolken later in de middag. Maar het blijft gewoon droog. Zit een buienkans wel in voor eigenlijk de Noordzee en voor Noord-Nederland. Maar niet voor Gelderland. En ook de Pinksterdagen verlopen zon overgoten met temperaturen ergens tussen de 25 en 28. Dus ja, een heel ander weer dan dat we tot nu toe gewend zijn deze maand.
4: Ja, en normaal zou dus nu 19 zijn ongeveer.
6: Ja, 18, 19 inderdaad. Dus daar hebben we best wel wat onder gezeten. Ook tijdens het hemelvaartweekend zaten we onder normaal. Maar nu gaan we er ruim overheen. Ja, dat heb je met een normale. Soms zit je eronder en soms zit je erboven. Dus wat dat betreft is dat gewoon het weer.
4: Ja, misschien nog even als weerman wat stichtelijke woorden richting het Gelderse publiek over de zonnebrand en insmeren.
6: Ja, deze tijd van het jaar, vandaag al, maar ook zeker het Pinksterweekend, midden op de dag. Dus dan moet je denken tussen 12 en 3. Dan is het UV-index 6. En dat betekent dat je al in een kwartier tot 25 minuten kan verbranden. Dus ja, ga je iets buiten doen waarbij je in de zon bent, smeer je absoluut in. Ja.
4: Ja, en geniet er ook van het lekkere weer. Maar doe dat inderdaad wel verstandig door je insmeren. Hey Johnny, dankjewel. En tot over een uurtje.
6: Ja, doen we.
4: Bij deze, afgesproken. We hebben dus nog een uur Goedemorgen Gelderland in deze ethisch vierdaagse te gaan. Zullen we dan ook gewoon het spel spelen wat we altijd spelen in dit soort themaweekenden? Titelturven. Ken je dat? Daar heb ik dus een plaat. Daarvan wil ik weten hoe vaak je de titel voorbij hoort komen. Gaan we zo spelen tussen 8 en 9. En hebben we dan ook een leuk prijsje bij. Dat wordt dan geen Radio Gelderland zaklamp. Nee, dan pakken we uit. Je maakt het komende uur kans op een draadloze oplader voor je telefoon. Maar het is ook een klok en het is ook nog eens een keer een thermometer. Gaan wij nu luisteren naar Tears for Fears en Shouts uit de jaren 80 inderdaad.

0: Het is Pinksteren, dus tijd voor de ethisch Vierdaagse op Radio Gelderland. Vier dagen lang de grootste hits uit de jaren 80. Van die nummers waarbij je denkt, oh ja, deze. Of deze. En voor je het weet zing je weer mee alsof het 1985 is. En op de slotdag hoor je de ethisch top 80. Volume omhoog en gaan.
1: Kiss.
2: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Stad, Keukens, Tegels en Sanitair in Nijmegen.
4: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
5: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, de Huismeesters in Bemmel geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
4: 20% korting?
5: Ja, ook bij de Huismeesters in Bemmel.
6: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis, vaak duizenden euro's. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Toch zegt ING-bank te kijken wat er nog mogelijk is.
9: Omdat we weten dat dit eraan komt, hebben we samen met de vakorganisaties gevraagd aan het pensioenfonds. Bekijk onderzoek naar de voorwaarden waaronder toch die voortzetting van een pensioenopbouw kan plaatsvinden tot na uit.
10: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal.
11: ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis, vaak duizenden euro's. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Toch zegt ING-bank te kijken wat er nog mogelijk is.
9: Omdat we weten dat dit eraan komt, hebben we samen met de vakorganisaties gevraagd aan het pensioenfonds. Bekijk onderzoek naar de voorwaarden waaronder toch die voortzetting van een pensioenopbouw kan plaatsvinden tot na uitdiensttreding.
11: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. Op Saba wordt niet langer gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Hulpverleners en de overheid gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. De Nederlander van 53 verdween 8 dagen geleden. Hij werkte op Saba bij Defensie als medisch specialist. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn er met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Stephen Colbert heeft zijn allerlaatste Late Show afgerond. Het programma bestaat al meer dan 30 jaar en wordt sinds 2015 gepresenteerd door Colbert. De Amerikaanse zender trekt de stekker eruit. Aan het begin van de show bedankte Colbert de kijkers.
12: I'll say to you what I've said to every audience for the last 11 years and I've meant it every time. Have a good show. Thanks for being here. And let's do it, y'all.
11: Veel fans denken dat Colbert van de buis is gehaald door druk van de Amerikaanse president Trump. Het weer, zon, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden, aan zee wat

0: koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
3: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
4: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Kiss.
1: Thuis, op je werk of onderweg.
2: Thuis, op je werk of onderweg.
1: Radio ID.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Verlonden. Een groep amateur voetbalclubs stapt op 23 juni naar de rechter door de nieuwe weekendcompetitie van de KNVB. In dit nieuwe systeem worden zaterdag- en zondagclubs vanaf volgend seizoen samengevoegd. Veel clubs zijn bang voor grote gevolgen. Spelers en vrijwilligers zijn bang dat zij door wedstrijden op beide weekenddagen minder tijd hebben voor familie, coaching of vrijwilligerswerk. De tegenstanders hebben zich verenigd in de kerngroep weekendvoetbal. Volgens de voorzitter voelen de clubs zich niet gehoord door de KNVB. Daarom is nu een kort geding aangespannen om de invoering van het weekendvoetbal voorlopig tegen te houden. De clubs hopen dat de rechter het besluit opschort, omdat de competitieindeling voor volgend seizoen al begin juli wordt vastgesteld. Een definitieve uitspraak wordt pas in augustus of september verwacht. De kermis in Doetinchem staat nog tot en met maandag op het plein voor het stadhuis. Bezoekers kunnen in Doetinchem genieten van verschillende attracties voor jong en oud. Zoals de breakdance, de shaker, een draaimolen en spelletjes als touwtje trekken en blik gooien. De kermis is dit jaar verplaatst door Festival Achterland, zodat bezoekers zich beter over de binnenstad verspreiden en er meer ruimte is voor parkeren op de Varkensweide. Door de opbouw en afbraak van de kermis zijn de betaalde parkeerplaatsen aan de Terborgseweg bij het stadhuis tot dinsdag 26 mei niet beschikbaar. Ook de weekmarkt van dinsdag 26 mei verhuist tijdelijk naar de achterkant van het stadhuis, waardoor er minder parkeerplaatsen zijn dan normaal. De Graafschap Vrouwen spelen vanavond een beslissende wedstrijd tegen Jong Ajax Vrouwen op Sportpark De Toekomst. De inzet is groot. Bij winst promoveert de Graafschap Vrouwen voor het eerst naar de Eredivisie. In de Eerste Divisie Vrouwen werden dit seizoen twee competities gespeeld. De Graafschap won de najaarscompetitie. Jong Ajax pakte de voorjaarstitel. Daarom volgt nu één finale om het volledige kampioenschap. Bij promotie moet de Graafschap wel flink investeren. Het huidige sportpark De Bezelhorst voldoet niet aan de eisen van de KNVB, waardoor waarschijnlijk tijdelijk uitgeweken moet worden naar een andere accommodatie in de regio. Ook op organisatorisch en financieel vlak zijn aanpassingen nodig. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Vandaag hebben we een aardige dag. De zon die speelt de hoofdrol. Er is slechts af en toe een klein beetje sluierbewolking, maar het blijft droog en het wordt warm. Bij een overwegend zwakke zuidoostenwind zal de temperatuur oplopen naar 25 tot 26 graden. Vanavond is het dan ook nog een tijdje aangenaam en komende nacht is het helder. Er is weinig wind en dan koelt het af naar 13 graden. Morgen, de zaterdag, dan wordt het nog wat warmer. Het is zonnig en de temperatuur loopt ook snel op. In de middag is er wel een klein beetje bewolking, maar het blijft droog. De wind die komt uit de zuidwestelijke richtingen en is zwak tot matig. En de temperatuur loopt in de middag op naar 28 tot lokaal zelfs 29 graden. De luchtvochtigheid is wel wat hoger dan vandaag en daardoor zal het ook wat benauwd aanvoelen. In de avond is het nog lang warm. In de nacht naar de zondag koelt het dan af naar een graad of 16. En zondag en maandag dan zijn de Pinksterdagen. Eerste en tweede Pinksterdag wordt het ook warm. Het wordt een paar zonnige dagen en droge dagen met temperaturen oplopend naar een graad of 27. De wind is over het algemeen zwak uit noordelijke richtingen. Dinsdag is het ook nog zonnig en warm met 26 tot 27 graden. En woensdag is het tijdelijk een kleine dip in de temperatuur. De noordenwind is deze dag wat meer aanwezig en daardoor komt ook wat koelere lucht vanuit het noorden richting onze omgeving. Ook is er wat meer bewolking, maar het blijft droog. Het kwik zal deze dag dan niet verder komen dan 23 graden. Maar vanaf donderdag dan komt de temperatuur weer hoger uit met 25 tot 27 graden. Ook eind volgende week zomerse temperaturen, alleen in het volgend weekend lijkt het erop dat de kans op neerslag weer wat groter wordt.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Een ongeluk zorgt op de A28 richting Amersfoort tussen het Harde en afrit Elspeet voor een wegafsluiting. Omrijden kan via Amersfoort, volgt dan Apeldoorn over de A50 en de A1. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
2: De Kovic, ook voor recycling. Voor het storten van bouw- en sloopafval of snoeiafval tot asbest of hout. Maar ook het afhalen van zand, grind, tuingrond of menggranulaat. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
1: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
3: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
4: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
3: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
5: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras. Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 100 asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, stelde daarvoor een sporthal beschikbaar, vertelt burgemeester Annowietse Hiemstra.
8: Vanaf 11:30, 11:30 zijn de bitjes in elkaar gezet. Rode Kruis had de basisvoorzieningen geregeld en in die sporthal zijn douches, zijn toiletten. De basisvoorzieningen zijn er, er waren stopcontacten om de telefoons op te laden.
7: En vanochtend werden de asielzoekers weer met de bus teruggebracht naar Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit nog altijd overvol. Het COA laat alleen nog kwetsbare mensen binnen. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis. Bij de bank verdwijnen dit jaar 9.

0: 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Vaak gaat het om duizenden euro's, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
1: Het hangt wel af van je inkomen. Als je veel verdient, dan is je compensatie waarschijnlijk ook hoger. Het hangt ook af van je leeftijd. Het gaat wel echt om de mensen die zo 40, 50 zijn. Dus die vaak misschien 10 tot 20 jaar ergens bij een bedrijf werken. En ook per fonds verschillen die afspraken. Maar met name die mensen die dus in het midden van de carrière zitten, die kunnen echt best wel wat geld gaan mislopen.
0: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen, omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. De Amerikaanse regering blijft Cuba bedreigen. President Trump zinspeelt op ingrijpen. Hij noemt Cuba een mislukt land. Volgens buitenlandminister Rubio, zelf van Cubaanse afkomst, is Cuba een sponsor van terrorisme en een bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Dan het weer nog, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Rijnbaard Mans van de ANWB. Twee ongelukken zorgen op de A28 richting Amersfoort voor een wegafsluiting en vertraging. Tussen het Harde en afrit Elspeet is de weg dicht. Je kan omrijden via Apeldoorn over de A50... En de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken een half uur vertraging omdat de rechte rijstrook dicht is. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
5: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
6: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
5: In dat geval, Schoenmode Hermans.
4: Seizoenplanten uit eigen kwekerij. Maak zelf je keuze. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
7: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weer.
6: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
8: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
9: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelings Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelingsschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Onder de titel Van geboorte tot de hemelpoort organiseert het Heilige Beeldenmuseum in Vorden tot en met 1 november een tentoonstelling over de werken van de kunstdrijver en edelsmid Wim Thijssen. Ongeveer 80 kunstobjecten, waaronder kelken, monstransen, ciborisch en wierookvaten, zijn te zien. Ze zijn in bruikleen gegeven door kerken, kloosters, andere instellingen uit Nederland en particulieren. Er is een werkplaats ingericht, een videofilm wordt getoond en over de tentoonstelling is ook een catalogus beschikbaar. De inleiding is geschreven door Casper Staal, oud-conservator van het Museum Catharijnen Convent in Utrecht. Het museum is iedere dag open, behalve de maandag, van 12 tot 5 uur. De entree is €8 en kinderen tot 12 jaar en museumkaarthouders hebben gratis toegang.
0: Radio Ideaal. Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Bioloog en spinnendeskundige Peter Laan neemt bezoekers mee in de fascinerende wereld van spinnen. Ze komen overal ter wereld voor, zelfs op de meest extreme plekken. En toch worden ze vaak over het hoofd gezien. Onterecht. IVN-afdeling Noord-Midden-Achterhoek organiseert hier een boeiende lezing over op dinsdag 26 mei. Met een pleidooi om meer aandacht aan deze interessante groep dieren te besteden. Aan de orde komen de enorme variatie aan spinnenfamilies, hun slimme manieren van jagen en prooivangst, de voortplanting en broedzorg, de bijzondere manier van verspreiden en de rol die ze spelen in de natuur. Peter Laan studeerde biologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en deed onderzoek naar bosbodemspinnen. Met zijn enthousiasme en kennis laat hij bezoekers op een nieuwe manier naar deze fascinerende dieren kijken. Iedereen is welkom om deze lezing bij te wonen. Leden betalen 2 euro entree en niet-leden 5 euro. De avond dinsdag 26 mei begint om 19:30 en vindt plaats in het Cultuurhuis in Vorden.
0: Radio Ideaal. Organiseer je zelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van Eetidee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
1: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
2: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Beleef een onvergetelijk Pinksterweekend op 23 en 24 mei in Zelhem. Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten organiseert in samenwerking met Eetcafé De Groes een weekend vol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. We trappen af op zaterdagavond 23 mei met een dondersgezellig feest. Geniet van live muziek van de Donders Piratenband, een optreden van zanger Reinier Peters en DJ Jorben. Op zondag 24 mei staat de Trekker Trek centraal. Meer dan 200 deelnemers gaan de strijd aan voor de felbegeerde Full Pool. Daarnaast is er van alles te beleven voor het hele gezin. Zoals een oldtimer toertocht, kindervermaak en een zitmaaiertrek. We sluiten het weekend zondagavond spectaculair af met een knalfeest van ROX. Benieuwd naar het volledige programma? Kijk op oosterwijksepinksterfeesten.nl. We zien je graag op 23 en 24 mei aan de Hogeveldweg in Zelhem.
3: Oh, kijk eens. Heerlijk. Dat zonnetje.
4: Bah, die zon schijnt recht in mijn gezicht.
5: Hé, hey, ga eens naar Pierik Zonwering in Vorden. Dat is een van de grootste showrooms van de regio, met mooie veranda's en tuinkamers. En voor jou hebben ze rolluiken, horren, garagedeuren en natuurlijk zonwering.
3: Oh, hoe heet dat zeg je?
5: Pierik Zonwering. Kijk maar eens op pierikzonwering.nl.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Bedrijven en organisaties moeten rekening houden met een nieuwe golf cyberaanvallen met AI. Daarvoor waarschuwt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Met kunstmatige intelligentie kunnen hackers veel sneller zwakke plekken vinden in beveiligde systemen. Die kunnen zo sneller worden gehackt of platgelegd. Soms gaat het om fouten die al jaren in computerprogramma's zitten en door AI aan het licht komen. Bij 2 schietpartijen in Honduras zijn gisteren zeker 25 mensen om het leven gekomen. Bij de eerste schietpartij werden op een plantage 19 arbeiders doodgeschoten door aanvallers. Bij de tweede schietpartij kwamen 6 politieagenten om. Volgens de politie van Honduras hoorden de agenten bij een eenheid die bendes aanpakt. Het vaststellen van een exacte aantal doden is lastig, doordat familieleden lichamen van slachtoffers al hebben meegenomen. Het motief is nog onduidelijk, maar in Honduras is vaak geweld rond bendes en drugshandel. Microsoft heeft namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. Het gaat om medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens die werken aan Europese regels tegen illegale content en desinformatie. Hun namen waren niet weggelakt in gedeelde documenten. Het onderzoek naar de voormalig Britse prins Andrew gaat lang duren en is erg ingewikkeld, zegt de Britse politie. De broer van koning Charles werd in februari gearresteerd omdat hij verdacht wordt van het plegen van een ambtsmisdrijf. Uit de stukken die zijn vrijgegeven rond de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein bleek dat Andrew informatie met hem deelde toen hij als prins handelsgezant was. De politie vraagt iedereen die meer informatie heeft over Andrew om zich te melden. Het weer, zonnig, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden vandaag. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeersinformatie.
8: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Weinig files in de regio, wel op de A12 richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontroles is je vertraging hier 20 minuten. En de A28 richting Amersfoort tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaak is een ongeluk gebeurd. Reken op een kwartier vertraging, de rechte rijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert.

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tjesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Duid maar weg.
2: Voor een echt feest huur je de Partyka. De Partyka transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar een gezelligste barbecue. Perfect voor buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Partyka heeft koelkasten, barbecues en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garrison in Tolweg. Geen gedoe, daar is alles. Vleesboerderij Garrison.nl.

0: Ja, mooi en een leuk begin. Lang niet meer gehoord deze. Uit de begin jaren 80 van Shaking Stevens en You Drive Me Crazy. Dit is Radio Ideaal en dit is de muziekservice. Tot aan 12 uur, altijd met onze lekkere mix van muziek. En het kan zo gek niet gaan, we draaien echt van alles door elkaar. En je weet het, vrijdag, jawel, met één been staan we toch weer een klein beetje in het weekend.
1: Maar het weekend is voor mij, daar zet ze alles voor opzij.
0: Jazeker.
1: Dan ben ik nummer 1. Vanaf vrijdag om 6 uur ben ik niet.
0: Gezellig, ja.
1: Het weekend is voor mij. Tot maandagmorgen is het vrij.
2: Luister iedere werkdag tussen 10 en 12 naar Rob de Brouwer met het programma De Muziek Service. Het beste uit de 60s, 70s, 80s, 90s, zero's en de hits van nu. En iedere eerste maandag van de maand schijven voor bedrijven. Je hoort dan de muziek van een bedrijf dat in de spotlight staat. Luister van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 12 naar de muziekservice.

0: Een joekel van een hit was het. In 1982 kwam deze uit van Michael Jackson en The Thriller. Fijn dat je luistert. Fijn dat je erbij bent. Waar je ook bent. Thuis, misschien wel in de auto of op het werk. Wij draaien hier de lekkere plaatje voor je.
1: De muziekservice.

Het blijft een mooie opname van deze band van Dick Hout. En je hoorde Stil in Mei. Ja, we gaan eens even kijken naar het volgende. Want dit zijn de vervelende gevolgen van te veel eiwitten. Wat zijn de gevolgen van te veel eiwitten? Nou, een tijd lang heerste het idee dat een dieet met te veel eiwitten negatieve gevolgen voor je botdichtheid zou hebben. En dat je je nieren zou kunnen beschadigen. Nou ja, goed. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat helemaal niet het geval. Nee, absoluut niet. Maar wat dan wel? Nou, hoe weet je of je te veel eiwitten eet? Spieren zijn leuk en belangrijk. Maar je hebt een gebalanceerd dieet nodig om je lichaam optimaal te laten functioneren. Dat zijn geen potjes bier, de brouwer. En ook geen barbecue. Jammer weer, hè? Ja. Wat doet je lichaam met overtollig eiwit? Ja. Nou goed, je hebt vast wel eens gehoord dat eiwitten cruciaal zijn als je wilt afvallen. Zo dragen ze eiwitten bij aan je herstel, maar ook aan het onderhouden van je spieren. Effect van te veel eiwitten op je darmen. Je kent het vast wel, een opgeblazen gevoel na een eiwitshake. Ja. En te veel eiwitten in je urine. Ja, een verhoogde hoeveelheid eiwit in urine is vaak niet het gevolg van een te droge eiwitinname, maar een symptoom van aandoeningen zoals hoge bloeddruk, suikerziekte en aderverkalking. Ik dacht ook bier, maar daar zit er toch geen eiwitten in? Nee. Hey. En als laatste nog een stinkende adem. Nou, dat is niet alleen maar eiwit hoor. Nee. Ga maar eens aan de knoflook of de shawarma. Hè? Ja, goed, een ander bijeenkomstig vervelend gevolg van een teveel eiwitten is een stinkende adem. Ja goed, dat kan dan ook gebeuren. Dus neem het even mee, zou ik zo zeggen, hè, op deze vrijdagochtend.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Het voormalige pand van Zorggroep Sint Maarten aan de Oosterwal in Lochem krijgt een nieuwe functie. Woningcorporatie Viverion neemt het gebouw over en wil er ongeveer 48 sociale huurappartementen maken voor 1- en 2-persoonshuishoudens. Met de herontwikkeling willen de betrokken partijen inspelen op de grote vraag naar betaalbare woningen in Lochem. Het voormalige zorggebouw behoudt daarmee een maatschappelijke bestemming. Het pand wordt op dit moment tijdelijk bewoond via leegstandsbeheer. Viverion werkt de plannen de komende tijd verder uit. De voorbereidende werkzaamheden starten eind dit jaar, waarbij buurtbewoners op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen. Op IKC De Meander in Varsseveld is de waterrace gestart. Een project waarmee leerlingen bewuster worden van watergebruik en waterkwaliteit. In totaal doen 41 leerlingen uit groep 8 mee, samen met 11 andere basisscholen uit de Achterhoek. Het initiatief is opgezet door provincie Gelderland en milieuorganisatie Race Against Waste. Tijdens de start werd uitgelegd waarom schoon en voldoende water steeds belangrijker wordt. De leerlingen gaan de komende 5 weken opdrachten uitvoeren rond thema's als watergebruik, waterkwaliteit en extreem weer. Ze kunnen punten verdienen door acties zoals het plaatsen van een regenton, het opruimen van zwerfafval en het meten van waterkwaliteit. Naast Varsseveld doen ook scholen uit Doetinchem, Lochem, Montferland, Berkland en Bronckhorst mee. Het winnende team krijgt in juli een busreis naar het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Het nieuwe nummer van Umzelhem staat uitgebreid stil bij het 20-jarig bestaan van streekmuseum Museum Smedekink. Ook wordt aandacht besteed aan de rol van de voormalige gemeente Zelhem bij het behoud van de karakteristieke boerderij en de ontwikkeling van het museum. Daarnaast belicht het blad de culturele en maatschappelijke betekenis van het museum met activiteiten zoals themadagen, educatieve programma's voor scholen en het project Museum op Maat. Verder staat in deze editie het Achterhoekse begrip nabuurschap centraal. De traditie van burenhulp en verbondenheid die door de jaren heen veranderde van vanzelfsprekende plicht naar vrijwillige betrokkenheid. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Vandaag hebben we een aardige dag. De zon die speelt de hoofdrol. Er is slechts af en toe een klein beetje sluierbewolking, maar het blijft droog en het wordt warm. Bij een overwegend zwakke zuidoostenwind zal de temperatuur oplopen naar 25 tot 26 graden. Vanavond is het dan ook nog een tijdje aangenaam en komende nacht is het helder, er is weinig wind en dan koelt het af naar 13 graden. Morgen, de zaterdag, dan wordt het nog wat warmer. Het is zonnig en de temperatuur loopt ook snel op. In de middag is er wel een klein beetje bewolking, maar het blijft droog. De wind die komt uit de zuidwestelijke richtingen en is zwak tot matig. En de temperatuur loopt in de middag op naar 28 tot lokaal zelfs 29 graden. De luchtvochtigheid is wel wat hoger dan vandaag en daardoor zal het ook wat benauwd aanvoelen. In de avond is het nog lang warm. In de nacht naar de zondag koelt het dan af naar een graad of 16. En zondag en maandag dan zijn de Pinksterdagen. Eerste en tweede Pinksterdag wordt het ook warm. Het wordt een paar zonnige dagen en droge dagen met temperaturen oplopend naar een graad of 27. De wind is over het algemeen zwak uit noordelijke richtingen. Dinsdag is het ook nog zonnig en warm met 26 tot 27 graden. En woensdag is het tijdelijk een kleine dip in de temperatuur. De noordenwind is deze dag wat meer aanwezig en daardoor komt ook wat koelere lucht vanuit het noorden richting onze omgeving. Ook is er wat meer bewolking, maar het blijft droog. Het kwik zal deze dag dan niet verder komen dan 23 graden. Maar vanaf donderdag dan komt de temperatuur weer hoger uit met 25 tot 27 graden. Ook eind volgende week zomerse temperaturen, alleen in het volgend weekend lijkt het erop dat de kans op neerslag weer wat groter wordt.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Door de Duitse grenscontroles loopt het vast op de A12 Arnhem richting Duitsland. Je doet er hier 5 tot 10 minuten langer over. De A12 Duitsland naar Arnhem, daar is het draak tussen afrit Beek en Zevenaar, 10 minuten vertraging. En de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is er dicht en het oponthoudt een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De dame Diana Ross en zij zong over haar oude piano, oftewel My Old Piano. Het is weer tijd. Jawel. Ja, het is weer tijd voor onze verjaardagskalender vandaag, hè? Ja. Natuurlijk, ook die gaan we vandaag weer doen, want wie zijn er vandaag allemaal jarig? Nou, ik ga eens een keer van boven naar beneden fietsen, een keer andersom. De Servisch professioneel tennisspeler Novak Djokovic, hij wordt 39 jaar. Vlaams acteur Louis Talpe, waar kennen we die van? Nou, die ken ik eigenlijk van Megamindy. Hij was die politieagent bij Megamindy. Ja. Louis Talpe, hij wordt 45 jaar. Nederlands cabaretier en zanger Alex Klaassen, die gaat naar Abraham vandaag. Hij wordt precies 50 jaar. Brits actrice en topmodel Naomi Campbell, zij wordt 56 jaar. Nederlandse pornoactrice en producente Kim Holland, 57 jaar. En dan vind ik zelf een man met een hele goede stem. Ja, vooral voor het nieuws. Dat is bij Joe FM zit hij altijd. Jeroen Latijnhouwers, 59 jaar wordt hij vandaag. En eens even kijken, wie hebben we nog meer die in die lijn staan? Die is trouwens ook wel leuk, deze. Ja, misschien kunnen we daar ook wel iets van doen, toch? Jawel, dat is Morrissey. Nou, wie is Morrissey? Nou, die zat in deze band. Formatie The Smiths, dat waren ze inderdaad. Hij is natuurlijk daar ook de zanger van en schrijver, Morrissey. En Morrissey die wordt vandaag precies 67 jaar. En ook is vandaag jarig de Belgische liedjeschrijver en zanger Johan Verminnen. 75 jaar als laatste in de lijst, een Nederlandse zanger. Het is eigenlijk een Duitse slagerzanger. Hij woont al zo, ja, zijn leven lang in Duitsland. En het leuke is, ik mocht hem een keer interviewen. Nou goed, ik zal een klein stukje van het interview laten horen. En nog een liedje erachteraan. Dan zul je er vanzelf al achter komen wie er dan vandaag jarig is.
1: Ik heb een favoriet nummer van je. En als ik zelf dat nummer hoor, daar word ik ontzettend vrolijk van. Ik vind dat ik heel goed zing. Klinkt heel goed in het gehoor. En dat is een liedje van dat toch regelmatig in mijn radioprogramma dat ik...
2: Is het een vrij recent liedje? Zeg nog niet de naam.
1: Nee, het is... Ik denk dat het uit 2005 is of zo.
2: Dit is Liefde?
1: Nee. Ik wil het gerust een stukje zingen, want ik denk dat je het a cappella heel goed mee kan zingen.
2: Ga je gang.
1: En dan wil ik het eigenlijk wel instarten in de studio.
2: Nou, doe maar.
1: Ja? Dans deze dans met mij, doe je ogen dicht.
2: Hoe ging de tekst
1: dan? Ja. Da da da da da.
2: Zo mooi. Morgen licht.
1: Precies.
2: De hele nacht.
3: Ja. Dans deze dans met mij. Doe je ogen dicht.
0: Ja, dat is die, hè? Ja, ja, ja.
3: We dromen.
0: Danny Christian, ja.
3: Tot het morgen.
0: En onze Danny Christian die wordt vandaag 70 jaar. Hartelijk gefeliciteerd, allemaal weer op deze fijne vrijdag.

Wij hadden onze dansschoentjes weer aan hier in de studio. Op de muziek van Django Wagner met We Dansen op de Mambo. Gezellige muziek. Wij gaan een kleine pauze inlassen met reclame het nieuws van 11 uur. En daarna zijn we heel snel weer terug. Met nu uit de top 40 de laatste nieuwe van Ilse de Lange. En Get It Right.

0: schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
1: Geen idee. Snoeien?
0: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
1: Veldhuizen wie?
0: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
1: Top, gaan wij iets leuks doen.
2: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot...

0: aflevering. Ons Hewi team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewi.nl en start samen. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet moet het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen intrekken, zegt de nieuwe voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW Van Oostrom in De Telegraaf. Ook ingrepen in de WW en de WIA zijn wat hem betreft voorlopig niet aan de orde. Volgens Van Oostrom zijn er op dit moment veel grotere problemen, zoals de oorlog in het Midden-Oosten, de oplopende inflatie en het volle stroomnet. Eerder eisten ook de vakbonden dat de ingrepen in de sociale zekerheid van tafel gaan. Er is al een landelijke protestactie aangekondigd op 24 juni bij het openbaar vervoer. Bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden van Honduras zijn zeker 19 mensen doodgeschoten. Bij een andere schietpartij in Honduras kwamen 6 politiemensen om het leven. Door bende geweld en drugshandel is Honduras een van de gevaarlijkste landen van Latijns-Amerika. Microsoft heeft de namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. De gegevens staan in een onderzoeksrapport van een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Het gaat om bestanden van medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens. Hun namen waren in de documenten niet zwart gelakt. De ambtenaren werken aan een Europese wet die sociale media verplicht harder op te treden tegen desinformatie en kindermisbruik. De Amerikaanse overheid ziet die wet als een vorm van censuur. De parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein is weer open. De garage stortte 2 jaar geleden deels in en was daarna onbruikbaar. De hellingen waarmee bezoekers van de ene naar de andere verdieping konden, waren naar beneden gekomen. Niemand raakte daarbij gewond. Uit onderzoek bleek dat bij het ontwerpen van de garage fouten waren gemaakt, waardoor de constructie niet sterk genoeg was. Het gebouw is verstevigd en sinds vanmorgen rijden er weer auto's naar binnen bij de parkeergarage in Nieuwegein. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. 2 files op de A12 bij de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles doe je er richting Duitsland vanaf 7 naar een kwartier langer over. En richting Arnhem staat er tussen de Duitse grens en Duiven file. Reken hier op een kwartier tot 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
4: Dag, buurvrouw.
5: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
4: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning.

0: bereikbaar op isoleerpartner.nl.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
3: En dat maakt het verschil in het veld.
2: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.

0: Een kleine 13 jaar gingen we terug in de tijd. Met deze opname van Daft Punk. Met Pharrell Williams natuurlijk ook in de hoofdrol. En je hoorde Get Lucky. Welkom in deel 2. We zijn er tot aan 12 uur de muziekservice. Hier op Radio Ideaal. Natuurlijk met onze fijne mix van muziek. Altijd in de ochtend. Lekkere feel-good music. Maar nu gaan we terug naar ons ideaal.
1: Dit is deze week.

Grote nummer 1 hit was dit in 1973 van de formatie Mud the Dynamite. ILO, die hadden we daar nog voor zitten met The Twilight. En Nederlandstalig van René Schuurmans, ons ideaal met Al win ik 10 miljoen. Aardige man, deze René Schuurmans. Nog niet zo heel lang geleden had ik een interview met deze René. Nederlandstalig gesproken, we hebben er nog een van Delano Dunker.

Terug in de tijd met deze opname van UB40 en de Kingston Town. Ja, zie je het helemaal niet meer zitten en ben je toe aan een vrouw of een relatie misschien. Er zijn landen waar meer vrouwen dan mannen wonen. Ja, dat is echt zo. Het is bijvoorbeeld te doen in Afrika ten zuiden van de Sahara. Daar wonen meer vrouwen als mannen. Ook in Azië is dat het geval. Noord-Amerika, daar wonen ook meer vrouwen dan mannen. Oceanië niet te vergeten. We hebben ook nog de Oekraïne. Ook dat is daar het geval. En Letland, die heeft ook meer vrouwen dan mannen.

uit de begin jaren 70, een opname van Tony Questy en de Amber Willow. Ja, het is weer tijd. We mogen weer een nieuwsfeitje doen. En vorige week kwam ik dit weer tegen. Beter een alarmeringssysteem in de maak. Het kabinet die komt met een alternatief voor een luchtalarm. Justitieminister Van Weel die kondigde afgelopen maandag al aan dat de sirenes op de eerste maandag vanaf 2028 gaan verdwijnen. Er gaat alleen een sirene. Liever wil je de burgers veel meer gerichte informatie geven, zegt de minister. NL Alert, dat burgers via de mobiele telefoon waarschuwt voor rampen en crisis, die is veel effectiever. Toch moet er wel gewerkt worden aan een alternatief voor het luchtalarm. Dat wil ook de Tweede Kamer, zodat mensen kunnen worden gewaarschuwd als het mobiele netwerk uitvalt. En ook niet iedereen heeft een smartphone tot zijn beschikking. En dan denk ik zelf ook eens aan de oudere mensen. En de veel oudere mensen die helemaal niet in het bezit zijn bijvoorbeeld van een mobiele telefoon.

Achtereenvolgens gingen we terug in de tijd naar 1997. De formatie Boyzone met The Picture of You. We hadden Nia met Some Say. En zojuist Marco Borsato en Ik Leef Niet Meer Voor Jou.

1987, een hele grote hit voor de Commonauts. And Never Can Say Goodbye. Ja, de goodbye is er wel, want dit was die weer voor de vrijdag, de muziekservice. Wij gaan zo dadelijk het weekend een beetje al in. Maar goed, aanstaande maandag zijn we er weer natuurlijk in de ochtend vanaf 10 uur met een nieuwe lijst. Voor nu zeg ik nog veel luisterplezier vandaag hier op Radio Ideaal. Maak er een hele mooie dag van. En bovenal natuurlijk een heel fijn weekend gewenst. Morgen op de zaterdag ben ik weer even hier op Ideaal. Tussen natuurlijk 2 en 4, de break van de zaterdag. Natuurlijk met de 70s en de 80s. We gaan eruit met een plaatje voor mezelf. Heb ik zelf uitgekozen. En dit past wel bij mij. Hot Chocolate, You

de Kovik. Ook voor loonwerk. Voor het zaaien en bemesten van het gewas, tot het maaien en persen van groot. De Kovik. Ook voor loonwerk. Voor het zaaien en bemesten van het gewas, tot het maaien en persen van grote balen. Het totaal loonwerkpakket en ook deskundig advies. De

0: unieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
1: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Terink vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Terink aan het juiste adres. Kijk op garageterink.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Terink.
2: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw...

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De man van 68 in een rolstoel die gisteren omkwam bij station Amsterdam-Bijlmer Arena is naar het spoor getrokken door de aanzuigende werking van een trein. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de man te dicht bij het spoor stond, waardoor hij werd meegetrokken toen een trein passeerde. De man kwam tussen de trein en het perron terecht. Daardoor is een misdrijf uitgesloten. In Volendam zijn 4 mensen aangehouden vanwege rellen na de wedstrijd Ajax-FC Groningen. De fans van Groningen probeerden na afloop door hekken te breken, blijkt uit beelden op sociale media. Ze gooiden die hekken naar de politie. Die zegt dat is voorkomen dat fans van Ajax en Groningen met elkaar op de vuist gingen. Volgens Omroep NH werden 4 Ajax-fans aangehouden voor openlijke geweldpleging en voor belediging. De wedstrijd werd in het stadion van Volendam gespeeld omdat de Johan Cruijff Arena bezet is door concerten van Harry Styles. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken, het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden, in het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw.

0: en oplevering. Ons Hemi team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hemi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hemi.nl en start samen.
1: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
2: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt...

0: kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug, zonder stress. Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
1: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
2: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
3: Of zo.
4: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
1: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
5: Gas, water, licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Onder de titel van Geboorte tot de Hemelpoort organiseert het Heilige Beeldenmuseum in Vorden tot en met 1 november een tentoonstelling over de werken van de kunstdrijver en edelsmid Wim Thijssen. Ongeveer 80 kunstobjecten, waaronder kelken, monstransen, ciborries en wierookvaten, zijn te zien. Ze zijn in bruikleen gegeven door kerken, kloosters, andere instellingen uit Nederland en particulieren. Er is een werkplaats ingericht, een videofilm wordt getoond en over de tentoonstelling is ook een catalogus beschikbaar. De inleiding is geschreven door Casper Staal, oud-conservator van het Museum Catharijnenconvent in Utrecht. Het museum is iedere dag open, behalve de maandag, van 12 tot 5 uur. De entree is €8 en kinderen tot 12 jaar en museumkaarthouders hebben gratis toegang.
0: Radio Ideaal.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Verlonden. De provincie Gelderland heeft samen met onder andere de gemeente Lochem de N348 tussen Eefde en Gorssel na 7 weken werk weer geopend. De werkzaamheden moesten zorgen voor betere verkeersveiligheid en een betere doorstroming. Daarom is de maximumsnelheid verlaagd naar 60 km per uur en is de weg opnieuw ingericht. Ook zijn de in- en uitritten aangepast, zodat weggebruikers veiliger en makkelijker kunnen invoegen en afslaan. Volgens de gemeente zijn de werkzaamheden nog niet helemaal klaar. De komende tijd wordt verder gewerkt aan fietspaden tussen Eefde en Gorssel en aan een fietstunnel in Epse. Toen oud-burgemeester Loes van der Meijs van Doesburg op 5 maart officieel afscheid nam, vroeg zij als afscheidscadeau een financiële bijdrage voor Zilvermuseum Doesburg dat in januari werd leeggeroofd. Haar verzoek om een financiële bijdrage als afscheidscadeau leverde een mooi bedrag op. Daarnaast ontving ze de erepenning van de stad uit handen van haar opvolger. Ook vereniging Het Badhuis wilde haar bedanken met een bijzonder persoonlijk cadeau. Dat cadeau werd tijdens het officiële afscheid al aangekondigd, maar was toen nog in voorbereiding. De overhandiging vindt plaats op 29 mei in het filmcafé van het Arsenaal in Doesburg. Een moeder uit Winterswijk heeft op Facebook haar verdriet gedeeld omdat haar dochter van 9, leerling van de Korenburg, niet met school kan meedoen aan de avondvierdaagse. Volgens de moeder komt dit doordat leerlingen van andere scholen kwetsende opmerkingen maken tegen kinderen van de Korenburg. Volgens de directeur is de school al langer in gesprek met de organisatie van de avondvierdaagse over een mogelijke terugkeer volgend jaar. Volgens de directeur beleefden de kinderen te weinig plezier en vraagt begeleiding van kinderen uit het speciaal onderwijs extra deskundigheid van leerkrachten. Door beperkte capaciteit moet de Korenburg keuzes maken aan welke activiteiten wordt meegedaan. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

spring maar achterop bij mij, achterop mijn fiets. En ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen, maar dat boeit me ook helemaal niets. En spring maar achterop bij mij.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 30 mei geeft het Zelhems Mannenkoor een concert in cultureel centrum De Brink in Zelhem. Het mannenkoor heeft weer een aantal nieuwe nummers ingestudeerd, maar ook zullen zeker bekende liederen ten gehoor worden gebracht. Medewerking aan dit concert zal worden verleend door het gospelkoor Inspiration Forum onder leiding van Piet Piersma. Dit is een enthousiast koor voor iedereen die van zingen houdt. Het repertoire van het koor bestaat uit Engels en Nederlandstalige gospels in de breedste zin van het woord. Veelal meerstemmig, voor de muzikale begeleiding gebruiken ze orkestopnames. Maar ze zingen ook graag a cappella. De toegang voor het voorjaarsconcert in De Brink in Zelhem van het Zelhems Mannenkoor is €15 en donateurs betalen €12,5. Kaarten kunnen worden besteld via het secretariaat of aan de zaal. Het concert op 30 mei begint om 19:30.
0: Radio Ideaal

Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weert. Hey nu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw...

0: Ik ben Sam en ik leef sinds vorig jaar met MS.
1: Hoi, ik ben Jetske en ik ben een vriendin van Sam.
2: Hoi, ik ben Fleur en ik ben ook een vriendin van Sam.
0: MS, het is iets wat je leven direct... Ik ben Sam en ik leef sinds vorig jaar met MS.
1: Hoi, ik ben Jetske en ik ben een vriendin van Sam.
2: Hoi, ik ben Fleur en ik ben ook een vriendin van Sam.
0: MS, het is iets wat je leven direct kan kantelen. Je probeert sterk te blijven, maar sommige dagen kunnen gewoon zwaar zijn.

0: hoop en heel veel kracht.
1: Help jij mee? Doneer en deel ons verhaal. En steun Sam. Samen staan we op. Samen tegen MS.
2: Doneren? Ga naar inactievoorms.nl.
3: Beleef een onvergetelijk Pinksterweekend op 23 en 24 mei in Zelhem. Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten organiseert in samenwerking met Eetcafé De Groes een weekend vol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. We trappen af op zaterdagavond 23 mei met een dondersgezellig feest. Geniet van live muziek van de Donders Piratenband. Een optreden van zanger Reinier Peters en DJ Jormen. Op zondag 24 mei staat de Trekker Trek centraal. Meer dan 200 deelnemers gaan de strijd aan voor de felbegeerde Full Pool. Daarnaast is er van alles te beleven voor het hele gezin, zoals een oldtimer toertocht, kindervermaak en een zipmaaiertrek. We sluiten het weekend zondagavond spectaculair af met een knalfeest van Rox. Benieuwd naar het volledige programma? Kijk op oosterwijksepinksterfeesten.nl. We zien je graag op 23 en 24 mei aan de Hoge Veldweg in Zelhem.
4: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
5: Kom naar Goossens Atomica in Hengelo en bekijk onze voorjaars- en zomercollectie kleding. Laat u verrassen door ons ruime assortiment van jassen en vesten en van jurkjes tot overhemden, capris en korte broeken. En we hebben ook grote maten voor dames en heren. Goossens Atomica. De zaak waar service nog voorop staat. Tweede Pinksterdag zijn wij geopend van 11 tot 4.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal Amerikaanse militairen in Polen blijft ongeveer gelijk. Dat zegt de Poolse minister van Buitenlandse Zaken. Hij reageert op een aankondiging van president Trump die gisteren zei dat er 5000 extra Amerikaanse militairen worden gestationeerd in Polen. Vorige week ontstond onrust en verwarring over het aantal Amerikaanse troepen in Polen na een bericht dat de uitzending van nieuwe troepen was afgeblazen. Polen zegt ze nodig te hebben voor het afschrikken van buurland Rusland. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer een dagje op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De Ark van Noach, die al jaren in krimp aan de IJssel ligt, gaat misschien weer open voor publiek. Een zakenman uit Biddinghuizen wil het schip kopen en verkoopt erom zijn huis en bedrijf. De 119 meter lange houten Ark werd gebouwd door een christelijke ondernemer. De attractie ging in 2012 open, maar ging na een paar jaar weer dicht. De zakenman hoopt ook op donaties van het christelijke evenement Opwekking dat dit weekend in Biddinghuizen wordt gehouden. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
5: Benieuwd hoe het leven er vroeger uitzag in Zelhem? Kom dan op zaterdag 6 juni naar het Jubileumfestival in Zelhem. Ter gelegenheid van 50 jaar Oudheidkundige Vereniging Zelhem en 20 jaar Museum Smedekink. Maak een ontdekkingsreis door het verleden, langs oude gebruiken en ambachten. Waar historische figuren als Ludger en Smoks Hanne tot leven komen. Geniet van korte films, demonstraties, live muziek van goed volk en een gezellige brokant.

Voor de kinderen zijn er circusartiesten van Straattheater Janzara met verrassende acts. En natuurlijk zijn er hapjes en drankjes. Het museum is deze dag gratis toegankelijk. Willems Corner. De gezelligste cafetaria en lunchroom in de buurt. Wij hebben voor u wekelijks de smakelijkste aanbiedingen. Willems Corner Doetinchem in winkelcentrum Overstegen is van dinsdag tot en met zondag geopend van 11:30 's morgens tot 20:00 's avonds. Kom zaterdag 6 juni naar het jubileumfestival van Streekmuseum Smedekink in Zelhem en laat je verrassen door vroeger.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op 13 en 14 juni wordt het landelijke Halle Heide omgetoverd tot een bruisend festivalterrein. Festival Halle Heide is dé plek waar muziek, streekcultuur en gezelligheid samenkomen. 2 dagen lang kunnen bezoekers genieten van een gevarieerd programma voor jong en oud. Wat kunnen bezoekers verwachten? Live optredens op het hoofdpodium, muziek, workshops, theater en dans op verschillende erven in de omgeving, foodtrucks, streekproducten en gezellige terrassen. Kinderactiviteiten en entertainment voor alle leeftijden en een fietsroute tussen locaties met voorstellingen elk uur. Het festivalterrein opent beide dagen om 10:30 en sluit rond 19:00. De locatie, midden in het prachtige buitengebied van Halle, biedt volop ruimte om te ontspannen, te genieten van muziek en elkaar te ontmoeten. Meer informatie is te vinden op www.festivalhalleheide.nl. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis naar binnen onder begeleiding van een volwassene.
0: Radio Ideaal

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is al vroeg druk in de provincie. Dat heeft vooral te maken met het lange Pinksterweekend. Zo staat er file op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel was een ongeluk gebeurd. Inmiddels is de weg weer vrij, maar reken op ruim een half uur vertraging. De A12 dan, Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles is je tijdsverlies hier een kwartier. De A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven doe je er een kwartier langer over vanwege het vele recreatieverkeer. De A50 dan, Apeldoorn richting Arnhem. Bij afrit Hoenderlo, 20 minuten vertraging door een ongeluk. Ook hier wordt het verkeer over de vluchtstrook geleid. En de A73, Nijmegen richting Maasbracht. Daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Ewijk en Molde. Houd hier rekening met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op 13 en 14 juni wordt het landelijke Halleheide omgetoverd tot een bruisend festivalterrein. Festival Halleheide is dé plek waar muziek, streekcultuur en gezelligheid samenkomen. 2 dagen lang kunnen bezoekers genieten van een gevarieerd programma voor jong en oud. Wat kunnen bezoekers verwachten? Live optredens op het hoofdpodium, muziek, workshops, theater en dans op verschillende erven in de omgeving, foodtrucks, streekproducten en gezellige terrassen. Kinderactiviteiten en entertainment voor alle leeftijden en een fietsroute tussen locaties met voorstellingen elk uur. Het festivalterrein opent beide dagen om 10:30 en sluit rond 19:00. De locatie, midden in het prachtige buitengebied van Halle, biedt volop ruimte om te ontspannen, te genieten van muziek en elkaar te ontmoeten. Meer informatie is te vinden op www.festivalhalleheide.nl. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis naar binnen onder begeleiding van een volwassene.
0: Radio Ideaal

0: een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
1: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opsporingsdienst Fiat heeft twee mannen opgepakt omdat ze de Europese sancties tegen Rusland zouden hebben omzeild. Ze worden onder meer verdacht van het helpen bij inmenging, cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie vanuit Rusland. De Fiat deed meerdere invallen en pakte de mannen uit Amsterdam en Den Haag op. De twee zouden onder meer te maken hebben met een bedrijf dat werd gebruikt voor Rusland zouden hebben omzeild. Ze worden onder meer verdacht van het helpen bij inmenging, cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie vanuit Rusland. De Fiat deed meerdere invallen en pakte de mannen uit Amsterdam en Den Haag op. De twee zouden onder meer te maken hebben met een bedrijf dat werd gebruikt voor cyberaanvallen in de Europese Unie. Ze zouden onder meer de servers daarvoor hebben.

0: zegt het Rode Kruis. Vanwege de drukte vangt het COA in Ter Apel alleen nog kwetsbare mensen op. Daardoor moesten de afgelopen nachten tientallen asielzoekers ergens anders heen. In Zandvoort heeft een camping-eigenaar het park afgesloten voor de gasten. Door de afsluiting kan niemand bij zijn spullen. De gasten en de eigenaar hebben al jaren ruzie over nieuwbouwplannen op vakantiepark Zandenvoerde. De eigenaar wil 250 luxe chalets bouwen en daar moeten zo'n 100 staakcaravans voor wijken. De gasten proberen dat tegen te houden. Een rechter had eerder bepaald dat de camping voorlopig mocht open blijven omdat de natuurvergunning nog niet rond is. Maar de eigenaar van het park in Zandvoort heeft de huurovereenkomst met de gasten opgezegd. Manchester City bevestigt het vertrek van Pep Guardiola. De coach zit zondag bij het thuisduel tegen Aston Villa voor het laatst op de bank. Over het vertrek van Guardiola werd al geruime tijd gespeculeerd. De 55-jarige Spanjaard won de afgelopen 10 jaren grote prijzen als de Champions League en 6 keer de Premier League. Het weer, droog en zonnig, het is 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van Eetidee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
3: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
4: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboerderij Garretsen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of verjaardag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
5: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 30 mei geeft het koor Cantigum uit Gorssel onder de titel Komt Vrienden een concert in kapel op het Rijnslot in Eefde. Hiermee wordt een eerbetoon gebracht aan Nederlandse componisten uit huidige en voorbije tijden. Het koor neemt bezoekers mee op een sfeervolle reis langs koormuziek uit meerdere eeuwen. Cantigum staat onder leiding van dirigent Paulien Roosbeek. Fluitiste Esther de Graaf zorgt voor een muzikaal intermezzo. Het concert 30 mei begint om 3 uur. De entree bedraagt €15. Jeugd tot 18 jaar heeft gratis entree. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van het koor en aan de zaal.
0: Radio Ideaal.

0: Jam High. Het nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Het college van Bronckhorst wil meewerken aan de bouw van 25 levensloopbestendige appartementen op de locatie van de Christus Koningkerk in Vorden. De appartementen zijn vooral bedoeld voor ouderen. Voor de nieuwbouw moet de huidige kerk aan het Jebbink worden gesloopt. De vrijstaande kerktoren blijft wel bewaard en mogelijk wordt daar later een Mariakapel aan toegevoegd. Van de 25 woningen vallen 7 in de sociale huursector, 9 in de betaalbare koopklasse tot €330.000 en 9 komen in de vrije sector. Voordat het plan definitief doorgaat, moet de gemeenteraad nog instemmen. Op dit moment wordt eerst nog een flora- en fauna-onderzoek uitgevoerd, omdat er vleermuizen in de kerk aanwezig zijn. Maalderij De Nieuwe Molen viert dit jaar haar 100-jarige bestaan. De historische maalderij in Sinderen is een rijksmonument en wordt onderhouden door een stichting die het erfgoed levend houdt. De geschiedenis van de locatie gaat zelfs terug tot de 17e eeuw, toen er al windmolens stonden. Tijdens evenementen zoals Pareldag in de Oude IJsselstreek is de maalderij open voor publiek. Bezoekers kunnen dan zien hoe graan wordt gemalen en brood wordt gebakken. Volgens molenaar Hans Vink is er hoop op nieuwe, jonge vrijwilligers. Wat misschien een start kan zijn van een nieuwe generatie molenaars of bakkers. In Gelderland is er genoeg keuze uit leuke pretparken en dierentuinen. Veel mensen kiezen al snel voor grotere parken, maar daar hangt wel een groter prijskaartje aan. In Gelderland, ook in de Achterhoek, zijn veel kleinere pretparken en dierentuinen te vinden, naast de grotere en duurdere attractieparken. In de lijst van populairste uitjes in Gelderland staat Bommelwereld op plek 4 en Hof van Ekbergen op plek 7. Uit onderzoek van Bungalow Park Overzicht blijkt dat vooral Hof van Ekbergen in Eibergen een voordelige keuze is met een ticketprijs van €11. Daarnaast verschillende entreeprijzen per doelgroep. Sommige parken geven korting aan kinderen, senioren en minder valide. Bij Bommelwereld in Groenlo is die korting het hoogst. Senioren en minder validen krijgen daar €6 korting op de entree. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: Seizoenplanten uit eigen kwekerij. Maak zelf je keuze. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
3: De Covic, ook voor afvalcontainers. Bestel nu snel je afvalcontainer in onze webshop. Van 3 tot 40 kuub, gebracht en weer opgehaald. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
4: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
5: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
6: Je luistert naar
5: Hanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.

0: gesignaleerd en zat sindsdien in isolatie. Volgens de WHO zijn inmiddels 12 besmettingen vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Het kabinet werkt aan een handelsverbod voor goederen uit illegale Israëlische nederzettingen. Alle vormen van handel in goederen uit de bezette gebieden zouden verboden worden, dus ook import en tussenhandel. Nederland voert al 20 jaar een beleid waardoor bijdrage aan illegale nederzettingen ontmoedigd wordt. In Amsterdam is vanochtend een jongen korte tijd ontvoerd geweest. Getuigen zagen hoe hij iets voor 9 uur een auto in werd gesleurd. Agenten wisten de auto op te sporen en klem te rijden bij een afrit van de A10. Het slachtoffer zat vastgebonden op de achterbank. 3 mannen zijn aangehouden. Een motief voor de ontvoering is nog niet bekendgemaakt. Met de gezondheid van de jongen gaat het goed, al heeft volgens de politie de ontvoering geestelijk wel impact gehad. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. De straf zou uitgevoerd worden met een dodelijke injectie, maar het lukte personeel niet om een geschikte ader te vinden. De veroordeelde had volgens een advocaat zichtbaar pijn bij pogingen de injectie toe te dienen. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Belangenorganisaties zijn tegen zijn veroordeling, omdat er in het strafproces dingen zouden zijn misgegaan. Het weer, het is droog en zonnig, 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wel wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. En morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat nu ruim 200 kilometer file. Het is al behoorlijk druk vanwege het Pinksterweekend dat voor de deur staat. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht heb je bijvoorbeeld 20 minuten vertraging tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel doe je er inmiddels 35 minuten langer over. A12 naar Duitsland voor de grens bij Zevenaar een kwartier extra. En de andere kant op tussen de grens en Duiven 20 minuten vertraging. Ook op de A50 van Arnhem naar Os doe je er 20 minuten langer over tussen Heten en Ravenstein. En op de A73 naar Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Nijmegen-Dukenburg is het oponthoud 25 minuten. De N233 Kesteren-Veenendaal tussen de A15 en Achterberg staat 3 kilometer. En het oponthoud is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Na het bal gaan alle meisjes van het land het groentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
4: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
3: In dat geval, Schoenmode Hermans.
5: Oh, kijk eens. Heerlijk. Dat zonnetje.
6: Bah, die zon schijnt recht in mijn gezicht.
7: Hé, hey, ga eens naar Pierik Zonwering in Vorden. Dat is een van de grootste showrooms van de regio, met mooie veranda's en tuinkamers. En voor jou hebben ze rolluiken, horren, garagedeuren en natuurlijk zonwering.
5: Oh, hoe heet dat zeg je?
7: Pierik Zonwering. Kijk maar eens op pierikzonwering.nl.
4: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
8: Schat, de oprit is echt bult en gat.
9: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
8: Veldhuizen wie?
9: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengaafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
8: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
10: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelings Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelingsschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
11: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die

0: past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
1: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
2: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
3: En dat maakt het verschil in het veld.
2: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wed dat hij bij L&B Vorden moet zijn.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op 13 en 14 juni wordt het landelijke Halleheide omgetoverd tot een bruisend festivalterrein. Festival Halleheide is dé plek waar muziek, streekcultuur en gezelligheid samenkomen. 2 dagen lang kunnen bezoekers genieten van een gevarieerd programma voor jong en oud. Wat kunnen bezoekers verwachten? Live optredens op het hoofdpodium, muziek, workshops, theater en dans op verschillende erven in de omgeving, foodtrucks, streekproducten en gezellige terrassen. Kinderactiviteiten en entertainment voor alle leeftijden en een fietsroute tussen locaties met voorstellingen elk uur. Het festivalterrein opent beide dagen om 10:30 en sluit rond 19:00. De locatie, midden in het prachtige buitengebied van Halle, biedt volop ruimte om te ontspannen, te genieten van muziek en elkaar te ontmoeten. Meer informatie is te vinden op www.festivalhalleheide.nl. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis naar binnen onder begeleiding van een volwassene.
0: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat nu 230 kilometer file. Deze wegen heb je de meeste vertraging. De A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg. Dan doe je er 25 minuten langer over. En ook diezelfde A2, maar dan van Utrecht naar Eindhoven tussen Culemborg en Zaltbommel is het oponthoud een half uur. De A12 van Arnhem naar Duitsland tussen Zevenaar en de Duitse grens 20 minuten extra. En de andere kant op tussen de Duitse grens en Duiven ook 20 minuten vertraging. Dan de A50 van Arnhem naar Os tussen Renkum en Ravenstein 25 minuten extra. De A73 Venlo richting Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Nijmegen-Dukenburg 20 kilometer. En dat kost je een half uur extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Beleef een onvergetelijk Pinksterweekend op 23 en 24 mei in Zelhem. Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten organiseert in samenwerking met Eetcafé De Groes een weekend vol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. We trappen af op zaterdagavond 23 mei met een dondersgezellig feest. Geniet van live muziek van de Donders Piratenband, een optreden van zanger Reinier Peters en DJ Jorben. Op zondag 24 mei staat de Trekker Trek centraal. Meer dan 200 deelnemers gaan de strijd aan voor de felbegeerde Full Pool. Daarnaast is er van alles te beleven voor het hele gezin. Zoals een oldtimer toertocht, kindervermaak en een zitmaaiertrek. We sluiten het weekend zondagavond spectaculair af met een knalfeest van Rox. Benieuwd naar het volledige programma? Kijk op oosterwijksepinksterfeesten.nl. We zien je graag op 23 en 24 mei aan de Hogeveldweg in Zelhem.
1: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de motor.

0: rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Terink aan het juiste adres. Kijk op garageterink.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Terink.
1: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
2: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
1: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Actiegroep Extinction Rebellion mag morgen het spoor bij Utrecht Centraal niet blokkeren. Burgemeester Dijksma zegt dat de politie een blokkade zal tegenhouden. Ze noemt het spoor geen plek voor een demonstratie. En verder noemt ze de actie levensgevaarlijk en ook een strafbaar feit. De klimaatgroep wil het treinverkeer morgen vanaf 1 uur 's middags platleggen. Ze eisen dat Nederland zwaardere sancties invoert tegen Israël vanwege de situatie in Gaza. In april verbood de burgemeester van Utrecht een demonstratie op snelweg A12. Daar trokken de activisten zich niets van aan. Er is in Nederland een nieuw geval van het hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, zat in Nederland in thuisquarantaine en is uit voorzorg opgenomen in het ziekenhuis, meldt het RIVM. De WHO zegt dat er inmiddels 12 besmettingen zijn vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Daarnaast proberen gezondheidsdiensten nog een klein aantal mensen met een hoog besmettingsrisico op te sporen. De nieuwe motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens, de zogenoemde vrachtwagenheffing, wordt tot 1 januari verlaagd. Het scheelt de sector een uitgavenpost van 35 miljoen euro. Kabinet en Kamer willen zo de transportsector steunen, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn door de oorlog in Iran. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. Het lukte personeel na een uur nog niet een geschikte ader te prikken. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Het weer zonnig en droog bij 24 tot 27 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon bij 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
5: Dag buurvrouw.
6: Hey buurman.
5: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
6: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
7: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weer.
8: Door Heijen Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tisteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondag 7 juni organiseert atletiekvereniging Hansesport de 55ste editie van de Running Center City Hanzeloop. Het programma van de Hanzeloop biedt voor ieder wat wils. De lopers van de 5 kilometer en 10 kilometer bijten het spits af en het stadsschot zal om exact 10:45 klinken. Voor de jongste sportievelingen is het de populaire kidsrun van 1 kilometer die om 11:45 van start gaat. Met 4 leeftijdscategorieën is er voor elk kind een eerlijke kans om te schitteren in 1 grote ronde. De start voor alle hardlooponderdelen ligt dit jaar wederom op de sfeervolle Groenmarkt in Zutphen. Bedrijven kunnen zich inschrijven voor de 5 kilometer of 10 kilometer om samen met collega's een gooi te doen naar de felbegeerde bedrijvenbekers. Daarnaast krijgt het grote succes van 2025 een vervolg, de scholierencompetitie op de 5 kilometer. Alle middelbare scholen uit Zutphen en Warnsveld zijn van harte uitgenodigd om hun snelste leerlingen af te vaardigen. De eerste 5 finishers per school bepalen de einduitslag. Na de Hansloop maakt de stad zich op voor een bijzonder jubileum, de 60ste editie van de wielerronde. Nadat de lopers de Groenmarkt bezet hebben, verzamelen de wielrenners zich op de Zaadmarkt voor hun eigen spektakel. Met 2 grote evenementen op 1 dag belooft het een bruisende en sportieve aangelegenheid te worden in de binnenstad voor zowel deelnemers als toeschouwers. De inschrijvingen voor individuele lopers, bedrijventeams en scholen zijn geopend via de website van Hansesport.
0: Radio Ideaal

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Bij imkervereniging De Grensstreken in natuurgebied Engbergen groeit de belangstelling voor het imkervak. Volgens imker en cursusleider Arie Doornink valt vooral op dat steeds meer vrouwen zich aanmelden voor de cursus bijenhouden. Rond Wereldbijendag vraagt de vereniging aandacht voor het belang van bewustwording rondom natuur en biodiversiteit. Volgens de cursusleider denken mensen soms dat alleen het houden van bijen goed helpt. Maar zonder voldoende bloemen en voedselbronnen kunnen bijen niet overleven. Daarom is het volgens hem belangrijk dat natuur en leefomgeving aantrekkelijk blijven voor bestuivers. De imker ziet positieve ontwikkelingen, zoals gemeenten die bermen en graslanden vaker bloemrijk inzaaien. Marije Eleveld, op dit moment onafhankelijk wethouder in Montferland, stelt zich kandidaat voor het lijsttrekkerschap van de Gelderse Provinciale Staten namens fusiepartij PRO. 4 jaar geleden twijfelde ze al over een provinciale functie, maar toen vond ze het nog niet het juiste moment. Nu wil ze zich inzetten voor heel Gelderland, waar ze haar hele leven heeft gewoond en gewerkt. Eleveld neemt het op tegen 2 andere kandidaten. De kandidaatsinstellingscommissie plaatste haar als 3de kanshebber, vooral omdat ze als enige geen ervaring heeft in de Provinciale Staten. Toch ziet ze deelname al als waardevol en hoopt ze, als ze geen lijsttrekker wordt, op een andere plek in de kandidatenlijst. In Doetinchem kan je een abonnement nemen om zelf biologisch groente en fruit te oogsten bij de sociale moestuin van Groentebuur. Wie een betaald abonnement neemt, schenkt tegelijkertijd een abonnement aan iemand die in stille armoede leeft. De moestuin is meer dan alleen een plek om voedsel te verbouwen. Tijdens het wekelijkse sociale plukmoment op zaterdag ontmoeten mensen van allerlei achtergronden elkaar. Het project ontstond vanuit de wens om minder afhankelijk te zijn van subsidies en blijkt succesvol. De tuin wordt onderhouden samen met medewerkers van zorgboerderij Slangenburg, die bewust collega's worden genoemd in plaats van cliënten. Op 6 juni organiseert Groentebuur een open dag voor iedereen die nieuwsgierig is naar het initiatief. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is behoorlijk druk in de regio met 275 kilometer file. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn doe je er bijna een half uur langer over tussen Amersfoort-West en Voorthuizen. De A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg is het oponthoud een half uur. En vanuit Utrecht naar Den Bosch over de A2 tussen Culemborg en Kerkdriel 35 minuten vertraging. A12 vanuit Utrecht naar Arnhem tussen Wageningen en Knoop het Waterberg 25 minuten extra. En 35 minuten vertraging heb je op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Den Dolder en Nijkerk. A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Nistelrode en Knoop het Bankhoef is het oponthoud een half uur. En A73 Venlo-Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Nijmegen-Dukenburg 35 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
3: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Renate Kok met het NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt opgenomen die mogelijk ebola heeft. Dat meldt het ANP. De patiënt ligt op een isolatieafdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. Daar wordt onderzocht of er daadwerkelijk sprake is van ebola. Om wie het gaat en waar hij of zij de infectie zou hebben opgelopen is niet bekend. Er moet ook in Nederland een wet komen waardoor je kunt checken of je partner een gewelddadig verleden heeft. Minister Van Wil van Justitie hoopt volgend jaar met een concreet voorstel te komen. In Groot-Brittannië is er al zo'n soort wet, die heet Clare's Law. De wet is genoemd naar een vrouw die in 2009 door haar ex werd vermoord. De politie wist dat hij een gewelddadig verleden had, maar zij was daarvan niet op de hoogte. Clare's Law geeft Britten nu het recht om informatie over hun partner op te halen. Al zo'n soort wet, die heet Clare's Law. De wet is genoemd naar een vrouw die in 2009 door haar ex werd vermoord. De politie wist dat hij een gewelddadig verleden had, maar zij was daarvan niet op de hoogte. Clare's Law geeft Britten nu het recht om informatie over hun partner op te vragen. Nederlandse juristen waarschuwen wel dat zo'n wet hier

0: roken of Antifa verboden kon worden. En de gemeente Rotterdam heeft twee vuilniswagenchauffeurs op staande voet ontslagen omdat ze expres tegen dure auto's botsten. Vervolgens staken ze het verzekeringsgeld in eigen zak. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. De mannen botsten met de vuilniswagens tussen 2023 en 2025 zeker 21 keer op een auto. Hoe het verzekeringsgeld of een deel daarvan bij de chauffeurs terecht kwam, is niet duidelijk. Pardon, het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw dan veel zon. 24 tot 29 graden. Later in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten. Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Beleef een onvergetelijk Pinksterweekend op 23 en 24 mei in Zelhem. Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten organiseert in samenwerking met Eetcafé De Groes een weekend vol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. We trappen af op zaterdagavond 23 mei met een dondersgezellig feest. Geniet van live muziek van de Donders Piratenband. Een optreden van zanger Reinier Peters en DJ Jormen. Op zondag 24 mei staat de Trekker Trek centraal. Meer dan 200 deelnemers gaan de strijd aan voor de felbegeerde Full Pool. Daarnaast is er van alles te beleven voor het hele gezin, zoals een oldtimer toertocht, kindervermaak en een Zitmaier-trek. We sluiten het weekend zondagavond spectaculair af met een knalfeest van ROX. Benieuwd naar het volledige programma? Kijk op oosterwijksepinksterfeesten.nl. We zien je graag op 23 en 24 mei aan de Hoge Veldweg in Zelhem.
3: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op zaterdag 6 juni vindt er voor de vierde keer in de Matelier in Groenlo een muziekmarkt plaats. Verkopers, handelaren van jong en oud mogen muziekinstrumenten verkopen of ruilen, maar ook bladmuziek, onderdelen of wat dan ook. Als dit maar met muziek te maken heeft. De aanmeldingen druppelen inmiddels binnen, maar er is nog voldoende plek voor potentiële verkopers. Een kleine opsomming van muziekspullen, blaasinstrumenten, gitaren, drumstellen en onderdelen, LP's, CD's, versterkers, microfoons, effectapparaten en dergelijke. Daarnaast zou het een mooie aanvulling zijn als er ook violen en andere klassieke instrumenten te koop aangeboden worden. Voor deze items is er zeker nog voldoende plek. Particulieren die ergens nog een muziekinstrument hebben liggen dat niet meer gebruikt wordt en wel willen verkopen of ruilen, is er ook nog voldoende plek. Het karakter van de muziekmarkt is vooral dat het laagdrempelig en gezellig moet zijn. Wat dat betreft is er meer mogelijk dan alleen verkoop of ruilen. Als er kinderen of volwassenen zijn die niets te koop hebben, maar graag hun kunnen willen laten zien en horen, zoals op een vrijmarkt wel vaker te zien is, dan mag dat ook. De muziekmarkt vindt plaats van 10 tot 4 uur in en om de Matelier in Groenlo. Om de kosten een klein beetje te dekken, vraagt de organisatie voor de verkopende deelnemers een bijdrage van €12,50 per tafelplek. Voor de bezoekers van de muziekvrijmarkt is de entree vrij.
0: Radio Ideaal.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.

0: Beugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: De Kovic, ook voor verrijkers. Voor dakdekkerswerkzaamheden tot het plaatsen van een kozijn op hoogte. Voor het leggen van roostervloeren in stallen tot het saneren van asbest. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
2: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
3: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
4: Of zo.
5: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
2: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. In het Radboud UMC in Nijmegen is iemand opgenomen die mogelijk ebola heeft. Het zou gaan om een lage verdenking, zegt het ziekenhuis. En dat betekent dat de kans dat de patiënt inderdaad met het virus besmet is, klein is. Het wordt nog onderzocht. Het is niet bekend om wie het gaat en waar hij of zij die infectie opgelopen zou hebben. In de Democratische Republiek Congo en omliggende landen gaat het zeer besmettelijke ebola-virus al weken rond. Vermoedelijk zijn er tientallen mensen aan overleden. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Vakbonden en werkgevers moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. Jette hoopt de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. In Harderwijk zijn twee medewerkers gewond geraakt door een explosie bij een bedrijf. Dat gebeurde tijdens werkzaamheden aan het pand. De slachtoffers zijn een man en een vrouw. Ze konden het pand zelf verlaten en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden dan. Later in het noorden wel kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
8: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
9: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
10: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
9: Kom naar Goossens Atomica in Hengelo.

0: Goossens Atomica. De zaak waar service nog voorop staat. Tweede Pinksterdag zijn wij geopend van 11 tot 4.
1: De lekkerste patat en snacks kom uit de snackwagen van Vleesboerderij Garrissen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of vierdag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garrissen in Tolly. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderij Garrissen.nl.

0: amiga.
1: Zag haar liggen in de zon, bikini die niet kleiner kon. Ik zeg, ik kom er lekker even bij. Midden op het hete strand pakte ze de zonnebrand. Deed een kwakje op mijn hand.
2: Mooi meisje!
1: Zo had ik haar ingesmeerd en nog even.

0: lekker lekker in de zon.
1: Achterhoek Totaal Agenda.
2: Het Overschotje organiseert in het kader van het project De Derde Helft tijdens de Nationale Beweegweek speciale beweegactiviteiten voor ouderen in Lochem. Op woensdag 20 mei kunnen ouderen deelnemen aan de volgende activiteiten. 2 korte lezingen over diabetes en valpreventie en jeu de boule, sjoelen, wandelen en fietsen. De activiteiten zijn laagdrempelig en geschikt voor verschillende niveaus. Deelnemers zijn welkom vanaf 2:30 voor een kop koffie of thee. Meedoen is gratis en aanmelden mag, maar is niet verplicht. De middag duurt van 2 tot 5 uur en vindt plaats aan de Elzelaan 1 in Lochem.
1: Achterhoek Totaal. Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. Een groep amateur voetbalclubs stapt op 23 juni naar de rechter door de nieuwe weekendcompetitie van de KNVB. In dit nieuwe systeem worden zaterdag- en zondagclubs vanaf volgend seizoen samengevoegd. Veel clubs zijn bang voor grote gevolgen. Spelers en vrijwilligers zijn bang dat zij door wedstrijden op beide weekenddagen minder tijd hebben voor familie, coaching of vrijwilligerswerk. De tegenstanders hebben zich verenigd in de kerngroep weekendvoetbal. Volgens de voorzitter voelen de clubs zich niet gehoord door de KNVB. Daarom is nu een kort geding aangespannen om de invoering van het weekendvoetbal voorlopig tegen te houden. De clubs hopen dat de rechter het besluit opschort, omdat de competitieindeling voor volgend seizoen al begin juli wordt vastgesteld. Een definitieve uitspraak wordt pas in augustus of september verwacht. De kermis in Doetinchem staat nog tot en met maandag op het plein voor het stadhuis. Bezoekers kunnen in Doetinchem genieten van verschillende attracties voor jong en oud. Zoals de breakdance, de shaker, een draaimolen en spelletjes als touwtje trekken en blik gooien. De kermis is dit jaar verplaatst door Festival Achterland, zodat bezoekers zich beter over de binnenstad verspreiden en er meer ruimte is voor parkeren op de Varkensweide. Door de opbouw en afbraak van de kermis zijn de betaalde parkeerplaatsen aan de Terborgseweg bij het stadhuis tot dinsdag 26 mei niet beschikbaar. Ook de weekmarkt van dinsdag 26 mei verhuist tijdelijk naar de achterkant van het stadhuis, waardoor er minder parkeerplaatsen zijn dan normaal. De Graafschap Vrouwen spelen vanavond een beslissende wedstrijd tegen Jong Ajax Vrouwen op Sportpark De Toekomst. De inzet is groot. Bij winst promoveert de Graafschap Vrouwen voor het eerst naar de Eredivisie. In de Eerste Divisie Vrouwen werden dit seizoen twee competities gespeeld. De Graafschap won de najaarscompetitie. Jong Ajax pakte de voorjaarstitel. Daarom volgt nu één finale om het volledige kampioenschap. Bij promotie moet de Graafschap wel flink investeren. Het huidige sportpark De Bezelhorst voldoet niet aan de eisen van de KNVB, waardoor waarschijnlijk tijdelijk uitgeweken moet worden naar een andere accommodatie in de regio. Ook op organisatorisch en financieel vlak zijn aanpassingen nodig. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Vandaag was het toch echt een zomerse dag. We hebben een temperatuur gehad van boven de 25 graden. Het voelde wel wat warmer aan. Het was natuurlijk even wennen, maar de luchtvochtigheid was ook nog relatief hoog. Want er was bewolking aan de lucht en er was ook weinig wind. Verder volop zon en vanavond blijft het ook een tijd lang aangenaam. Het duurt nog even voordat de temperatuur onder de 20 graden uitkomt. En komende nacht dan is het helemaal helder en dan koelt het af naar 13 graden. En morgen hebben we te maken met een zuid- tot zuidoostenwind. En met veel zon erbij zal de temperatuur ook snel oplopen. In de middagperiode kunnen we 28 graden verwachten of zelfs nog ietsjes meer. Maar er komt wel wat bewolking opzetten vanuit het noorden. Heeft te maken met de zwakke storing die overkomt. Brengt geen regen met zich mee voor onze omgeving, maar wel voor het noorden van het land kan een spatje regen vallen. Door de hoge luchtvochtigheid zal het ook wat drukkend warm aanvoelen op de zaterdag. Zondag en maandag, eerste en tweede Pinksterdag, gaat de wind om naar noordelijke richtingen, noord tot noordoost. En dan merken we ook dat de temperatuur ietsjes onder druk staat. Zondag wordt het 26 tot 27 graden en maandag zeker 27 graden met geregeld wat zon erbij. Een zwakke wind uit noord tot noordoostelijke richtingen. Verder blijft het ook droog. Dat doet het ook na het weekend voorlopig nog een tijdje. Met temperaturen die dan nog ietsjes lager uitkomen. Vanaf dinsdag hebben we te maken met een noord- tot noordoostenwind die over het algemeen matig is. Windkracht 3. En dan komt de temperatuur overdag ook iets lager uit met 23 tot 25 graden. 23 is de laagste temperatuur op de woensdag. Verder blijft het voorlopig droog komende week. En de wind die ietsjes aantrekt zal later in de week ook weer wat minder worden. Het is allemaal wat tijdelijk. En de eerste neerslag voorlopig, wat in zicht is, dat is eind mei, begin juni. Dan neemt de kans op een bui weer wat toe. Maar zover is het nog lang niet. We gaan eerst een heel warm Pinksterweekend tegemoet, een extra lang Pinksterweekend met toch wel geregeld wat zon en droge omstandigheden.
0: Vertrouwd dichtbij, in de Achterhoek.
3: In de Achterhoek.

0: Benieuwd hoe het leven er vroeger uitzag in Zelhem? Kom dan op zaterdag 6 juni naar het Jubileumfestival in Zelhem. Ter gelegenheid van 50 jaar Oudheidkundige Vereniging Salehem en 20 jaar Museum Smedekink. Maak een ontdekkingsreis door het verleden, langs oude gebruiken en ambachten. Waar historische figuren als Ludger en Smoks Hanne tot leven komen. Geniet van korte films, demonstraties, live muziek van goed volk en een gezellige brokante. Voor de kinderen zijn er circusartiesten van Straattheater Zanzara met verrassende acts. En natuurlijk zijn er hapjes en drankjes. Het museum is deze dag gratis toegankelijk.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan wordt

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weer.
1: Kom zaterdag 6 juni naar het jubileumfestival van Streekmuseum Smedekink in Zelhem en laat je verrassen door vroeger.
2: Beleef een onvergetelijk Pinksterweekend op 23 en 24 mei in Zelhem. Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten organiseert in samenwerking met Eetcafé De Groes een weekend vol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. We trappen af op zaterdagavond 23 mei met een dondersgezellig feest. Geniet van live muziek van de Donders Piratenband, een optreden van zanger Reinier Peters en DJ Jorben. Op zondag 24 mei staat de Trekker Trek centraal. Meer dan 200 deelnemers gaan de strijd aan voor de felbegeerde Full Pool. Daarnaast is er van alles te beleven voor het hele gezin. Zoals een oldtimer toertocht, kindervermaak en een zitmaaiertrek. We sluiten het weekend zondagavond spectaculair af met een knalfeest van Rox. Benieuwd naar het volledige programma? Kijk op oosterwijksepinksterfeesten.nl. We zien je graag op 23 en 24 mei aan de Hogeveldweg in Zelhem.
3: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Dank maar weer.
4: Ik ben Sam en ik leef sinds vorig jaar met MS.
5: Hoi, ik ben Jetske en ik ben een vriendin van Sam.
6: Hoi, ik ben Fleur en ik ben ook een vriendin van Sam.
4: MS, het is iets wat je leven direct kan kantelen. Je probeert sterk te blijven, maar sommige dagen kunnen gewoon zwaar zijn. En dan zijn daar mijn familie en vrienden. Zij herinneren mij er iedere dag aan dat ik het niet alleen hoef te doen.
6: 31 mei lopen wij samen de Quintusloop.
5: Deze 10 en 21 kilometer lopen we om geld op te halen voor MS.
6: Daarom zetten wij elke stap met een boodschap.
5: Met elke stap zeggen wij fuck MS.
4: Dat jullie dit doen, vind ik heel bijzonder. Het geeft me hoop en heel veel kracht.
7: Help jij mee? Doneer en deel ons verhaal. En steun Sam. Samen staan we op. Samen tegen MS.
8: Doneren? Ga naar inactievoorms.nl.
9: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
10: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar EetIdee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
11: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
12: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
13: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veldje van een voetbalclub. Daarbij werden ook branden gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Want na de vakbonden wil ook werkgeversorganisatie VNO-NCW dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Politiek verslaggever Marleen de Rooij.
14: Vandaag kwam er uit onverwachte hoek kritiek op de voorgenomen bezuinigingen op de AOW, WW en VIA. Niet alleen de vakbonden, nu ook de werkgevers zeggen tegen het kabinet: doe het niet, het zorgt voor te veel onrust. Het kabinet reageert en zegt dat er wel degelijk ruimte is om te onderhandelen. Maar tot nu toe liggen die twee werelden nog ver uit elkaar.
13: Ja, toch hoop Jette de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen.
14: Het kabinet doet het niet. Het zorgt voor te veel onrust. Het kabinet reageert en zegt dat er wel degelijk ruimte is om te onderhandelen. Maar tot nu toe liggen die twee werelden nog ver uit elkaar.
13: Ja, toch hoop Jette de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro.

0: Leiderstrui voor Vinkegaard en Arendsman. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog wel een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat nog 60 kilometer file. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. 20 minuten vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. A12 naar Duitsland voor de grens bij Zevenaar. 10 minuten extra. Aan de andere kant op tussen de Duitse grens en Duiven is de vertraging een kwartier. A50 Eindhoven-Arnhem voor het knooppunt Bankhoef. 20 minuten vertraging. En A73 naar Nijmegen tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vertrouw dichtbij in de Achterhoek. Hey, radio ideaal.
4: Soul Fever.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Hey, buurman.
2: Dag, buurvrouw.
1: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
2: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
3: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
4: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
3: Veldhuizen wie?
4: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
3: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
4: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
3: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
5: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
6: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
7: En dat maakt het verschil in het veld.
6: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Donate Kok met het NOS Journaal. De VS blijft herhalen dat ze meer betrokkenheid wil van de NAVO-bondgenoten bij de Iran-oorlog. Dat werd duidelijk in Zweden tijdens de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen. Ook de Amerikaanse buitenlandminister Rubio was bij dat overleg over de toekomst van de NAVO. De bijeenkomst in Zweden is de laatste voor de grote top over anderhalve maand in Ankara, waar ook president Trump zal aanschuiven. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Hij zegt dat de Fransen hem lief zijn.
10: Et oui, c'est pour toutes ces raisons, c'est parce que j'aime profondément la France et que j'aime profondément les Français que oui, cher Pierre, j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République.
9: De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In Hilversum is deze week een kind aangevallen door een hond, schrijft de Telegraaf. Het gebeurde vlakbij het schoolplein. Volgens de krant is het slachtoffer een jongen van 7 en heeft hij ernstige bijtwonden in zijn gezicht opgelopen. Een man van 20 is tot 5 maanden celstraf veroordeeld, waarvan 2 voorwaardelijk, omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Deze verslaggever van RTV Utrecht was bij die rechtszaak.
11: Dit geweld gaat alle perken te buiten, zei de rechter vandaag. En daarom oordeelde hij dat de eerste verdachte, die een Romeinse kaars gebruikte als een soort bazooka tegen agenten, dat hij 5 maanden de gevangenis in moet.
9: Een andere verdachte werd vrijgesproken. Volgens de rechter kon niet bewezen worden dat hij het vuurwerk wilde gebruiken tegen de politie. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen dan weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.

0: Yes. Een hele, hele, hele goede avond, zeg ik dan. En een goede avond, Wout.
1: Hallo, we zijn er weer.
0: Of moet ik zeggen, good evening.
2: Good evening.
0: Good evening.
2: How are you doing?
0: How are you doing? How are you doing? You're right.
2: Yes, sir.
0: Ja, even voor de duidelijkheid. Kleine inside joke. Wout zat vorige week met zijn kontje in Engeland.
2: Ja, ik zat lekker in Londen.
0: Die zat in Londen. Dus ik was hier helemaal eenzaam en alleen.
2: Ik moet je zeggen, als het een paar weken langer had geduurd, had ik er geen moeite mee gehad. Mijn financiële toestand wel.
0: Ja, dat denk ik ook, ja.
2: Maar verder?
0: Je bankrekening huilt wel in Londen.
2: Ja.
0: Ja. Nee,
2: ja, maar. Maar goed, hè? Het was leuk en daar gaat het om.
0: Ja, precies. En je hebt een hoop gezien.
2: Zeker.
0: Ja, dat komt goed uit.

0: open rondgelopen. Ik denk zo'n 11, 12 kilometer per dag gelopen.
1: Oh, dat is goed voor de stappenteller, toch?
0: Ja, ja. Ik moet zeggen, aan het eind van de week dacht ik wel van, oh, mijn benen zijn zwaar, jongen.
1: Ja, dan nou, moet je nagaan dat het nog wel redelijk vlak is daar ook nog, zeg maar.
0: Ja, dat, maar voornamelijk die trappen in de underground. Wow. De trap op, trap af.
1: Ja,
0: en
1: ja.
0: Dat, ik weet niet hoe vaak per dag. Je hebt wel veel roltrappen, maar ook wel gewoon veel normale trappen waar je geen roltrap hebt, zeg maar.
1: Ja, dat is flink tippelen.
0: Ja, dan kom je wel in je stapjes. Maar goed, was het allemaal waard. We hebben mooie dingen gezien.
1: Kijk, nou, en dat is belangrijk.
0: Zeker.
1: Ik zeg, lekker dat je weer luistert naar een gloednieuwe aflevering van Niets Meer en Niets Minder dan...
2: Hitkracht.
1: Nieuwe aflevering van Hitkracht op jouw vrijdagavond. Vrijdagavond 22 mei 2026. Betekent dat mei er ook alweer bijna op zit. En voor mijn gevoel begint de zomer alweer een beetje. Want vandaag was het maar liefst 26 graden.
0: Ja, morgen 28, dan 29. En volgens mij werd het dinsdag 30 graden.
1: Ja, ik zag volgens mij 28 op mijn weer-app. Maar ik weet het allemaal niet.
0: Het verandert per dag. Want vanochtend stond het 30 voor dinsdag. Maar het kan nu al wel anders zijn.
1: Ja, ik word er in ieder geval heel erg vrolijk van. Dus... wat ik heb gedaan is, ik heb een beetje veel zomerse liedjes toegevoegd in het lijstje.
0: Oeh.
1: Waaronder deze. Zometeen Oliver Heldens en Jay Sean gaat ook voorbij komen in combinatie met Lil Wayne. Maar nu eerst Chris Brown met Beautiful People. Hier op Hitkracht bij Radio Ideaal op jouw vrijdagavond.

0: Jay Sean en Lil Wayne met Down. Hier Bitkracht bij Radio Ideaal op jouw vrijdagavond. En het is tijd voor het eerste item van de avond. En ook gelijk het lekkerste item van de avond. Nou ja, goed, dat moeten we nog maar even zien of het lekker gaat zijn. Zoals ik vorige week al een beetje verteld had, raadde Wessel de afwisseling aan. Dan heb ik het vooral over de wat lichtere zomerse biertjes en de zware rakkers. En dit is een zware rakker.
1: Ik ben hier heel benieuwd naar.
0: Het is een behoorlijke beuker.

0: soort bier. Dit is een pastry stout van brouwerij Big Belly. Liquid dessert heet het. Salted caramel pecan pie.
1: Oh.
0: Ja.
1: Dat klinkt goed.
0: De kernversie van het iconische dessertbiertje. Waarmee de hele serie begon. Deze Imperial Pastry Stout draait om pure verwennerij. Diepe, lage, zoute karamel. Geroosterde pekannoten en romige, zoete desserttonen.
1: Romig.
0: Die samenkomen in een volle, luxueuze body. Ja, en dan hoor ik je denken, wat zit daar dan precies in? Nou, dat is 11 hele procentjes. Dus als je die als toetje neemt, dan kun je beter met de fiets gaan.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Dat denk ik ook, ja. Ik denk dat het tijd is voor The Moment of Truth.
1: De ASMR.
0: De ASMR.

0: Oh, lekker, lekker, lekker.
1: Ah, het is niet zo donker als dat ik dacht.
0: Nee?
1: Nee.
0: Ah. Ik ben vorige week wederom weer tot de conclusie gekomen dat ik er niet zo goed in ben als jij.
1: Nee?
0: Nee, nee. Helaas niet. Nee, want ik stond hier weer in mijn eentje een beetje te klooien in de tussentijd. En dan moet ik nog een beetje bijpraten natuurlijk.
1: Oefening baart kunst, hè?
0: Ja, dat is zeker waar. Ja. Dat is zeker waar. Ik...
1: Ik oefen ook in mijn vrije tijd.
0: Qua beeld ziet het er een beetje uit als ijsthee.
1: Ja, ja, dat bedoel ik. Ik had het donkerder verwacht dat hij is.
0: Ja, voor stout.
1: Hij ruikt wel lekker.
0: Hij ruikt inderdaad heel lekker. We gaan hem even op de proef nemen.
1: Oeh. Ja, deze is wel lekker.
0: Deze is inderdaad wel heel erg lekker, ja.
1: Hij is ook niet... als je hem proeft... Dan is het niet dat je denkt van, oh, hij is zwaar.
0: Nee, maar wat ik heel erg bijzonder vind... is als je zeg maar door je neus inademt... tegelijk met een slok nemen... dat dan die karamel...
1: heel erg naar boven
0: komt. Ja, en de geroosterde pekan naar boven komt... en dan komt het je mond in... en dan proef je ook die karamel inderdaad. Het is echt ja, heel erg bijzonder.
1: Hij is wel heel lekker.
0: Ik vind hem inderdaad ook heel lekker.
1: Ik geef hem een 8,9.
0: Ja, ik ga mee. Ja, we gaan voor een 8,9. Dat is bijna een 9.
1: Ja.
0: Hebben we een 10 gehad? Nee, hè?
1: Nee.
0: Nee, nog nooit.
1: Nee, dat denk ik niet.
0: Ik ben toch echt benieuwd of Wessel een keer de spijker op zijn kop gaat slaan... en dat het voor ons allebei een 10 is.
1: Ah, ik moet je zeggen, die koffiestout toen...
0: Ja.
1: Die heb ik op een tap, heb ik die... wat heb ik die gegeven? 4,75 ster.
0: Ja.
1: Dus dat,
0: ja,
1: maar dat is bijna een 10, zeg maar.
0: Ja, volgens mij gaven wij die ook een 9,5 toen of zo.
1: Ja, volgens mij wel, ja.
0: Ja, die kwam,
1: heel dichtbij.
0: Die kwam heel dichtbij, ja. Dat was ook een ontzettend lekkere, stevige beuker was dat.
1: Ja, maar die was wel echt ontzettend lekker. Ik heb hem de dag daarna ook nog weer gehaald, dus...
0: Ja, mocht je nou aan het luisteren zijn en nog op zoek zijn naar een lekker toetje voor morgen... dan raad ik deze Liquid Dessert Salted Caramel Pecan Pie van Big Belly zeker aan. Ja, ren even langs het bierkwartier. Morgen kun je ook weer proeven. Zaterdag kun je wat proeven inderdaad. En ik ben ook wel benieuwd als je nou aan het luisteren bent. Ik ben vorige week toevallig nog langs geweest. Heb je Wessel nog gefeliciteerd? Dat is dan weer de vraag. Want ik heb vorige week natuurlijk heel erg hard langs als leven gezongen hier. Want Wessel was jarig.
1: Wessel, nog van harte gefeliciteerd.
0: Oh, dan heb je hem ook nog verbouwd. Dat is mooi. Maar ik ben benieuwd of jij als winkelbezoeker dat ook heeft gedaan. Laat het even weten. Doe je via Facebook. Facebook.com/hitkracht. Of even een mailtje.
2: Hey. I was doing just fine before I met you. I drank too much and that's an issue, but I'm okay.

0: Je hoorde Jack Jones en Jason Derulo met Died in Your Arms Toernooi. Met in de Joe Curry VIP mix.
1: Lekker plaatje.
0: Ja, lekker plaatje, dat dacht ik. En ik denk dat het dan tijd wordt voor het tweede item van de avond. Had je nog een beetje nieuws gevonden?
1: Nog niet.
0: Nee. Ik had vorige week lekker een paar leuke nieuwtjes gevonden over een jongen die een zwaard had gevonden.
1: Oh.
0: In Noorwegen. Eentje uit nog van voor de vikingtijd. Dat stak gewoon uit de grond ergens, willekeurig, op een excursie.
1: Ik heb nou wel trouwens nieuws gehoord over die walvis Timmy.
0: Ja, Timmy.
1: Timmy.
0: Ja, Timmy.
1: Die naam schijnt dus niet toepasselijk te zijn, hè?
0: Nee, want het is een vrouwtje.
1: Ja, het is een vrouwtje inderdaad. Oh, en, wat het minder leuk nieuws is, hij is er niet meer.
0: Oh.
1: Timmy is overleden. Maar,
0: poor Timmy.
1: Hij komt waarschijnlijk naar Nederland. Want een deel van, of een bot van Timmy,
0: ja,
1: die komt in een museum te liggen.
0: Eén bot?
1: Van dieren met een verhaal, zeg maar. Dat is een, ja, ze wouden wel het hele karkas hebben, zeg maar, of het skelet, maar dat past niet in een museum.
0: Dan moeten ze uitbreiden.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus nu hebben ze een stukje ervan.
0: Ja, precies. Ja.
1: Dus dat komt ergens in Nederland in
0: alleen
1: een museum.
0: Alleen de staart, terug. Of de rechtervin.
1: Ja, zoiets.
0: Ja, ja.
1: Toevallig dat ik dat hoorde, dacht ik, oh, dat is wel leuk. Of ja, het is geen leuk verhaal, maar leuk nieuws.
0: Nee. Ja, dat is op zich. Ze zijn er lang mee bezig geweest, moet ik zeggen.
1: Ja, dat was een hele operatie. Heb je dat gezien hoe ze dat hebben gedaan?
0: Ja, ze gingen, weet ik veel, met netten en zo. En
1: nee, ze hebben een soort van boot. Dat was een soort van boot met een badkuip erin, zeg maar.
0: Ja.
1: Waar gewoon continu zeewater in kwam.
0: Ja.
1: En dan lag hij dus in en dan gingen ze dus heel langzaam met dat ding gingen ze dus de zee op om hem uiteindelijk weer vrij te laten.
0: Ja.
1: Maar dat ging zo ontzettend langzaam dat ze echt, ik weet niet hoeveel uur bezig zijn geweest om überhaupt op de plek te komen.
0: Ja, maar dat was iedere keer als ze hem weer uit de baai hadden geleid, dan werd het weer eb en dan lag hij weer half op het droog vast op een zandbank.
1: Ja, dat
0: klopt.
1: Daarom dat ze hem nu met zo'n bak echt ver weg hebben gedaan. Maar ja, hij heeft het dus niet overleefd.
0: Jammer.
1: Ja.
0: Ja, sneu.
1: Dat is wel sneu, ja.
0: Wat in ieder geval minder sneu is, is de hitkrachttrack van de week. We gaan het gewoon weer een beetje vrolijk maken. Nieuwe muziek van Martin Garrix en Ed Sheeran gaat hier voorbij komen. Genaamd Repeat It.
1: Dat is een lekker plaatje.
0: Ja, lekker plaatje. Deze week in de hitkrachttrack van de week. Speciaal voor jou. Mocht je nou aan het luisteren zijn en denken van, hé, ik heb voor volgende week misschien wel een leuke hitkrachttrack van de week. Laat het vooral even doorschemeren. Doe het via Facebook.
2: De hitkrachttrack van de week.
0: Of een mailtje. Dat kan natuurlijk ook. Hitkracht@radiojuliaal.nl.
3: Today we are doing the tune with Martin Garrix. This is my first ever EDM tune. Should be out relatively soon.

0: Yes, je hoort de nieuwe muziek van Kygo met Heaven on My Mind. Hier Witkracht bij Radio Unia op jouw vrijdagavond. En het is tijd voor jouw favoriete item. Wout?
1: Ja?
0: Ja, jouw favoriete item.
1: Nou ja, minst favoriete maar, hè?
0: Ja, want onze grote vriend Ramon die heeft weer een lekker verzoeknummertje uitgekozen. Ja, en ik wist ook niet wat me overkwam. Want hij appte me uit zichzelf. Al vanmorgen. Voordat je me gaat appen, hier heb je hem alvast. En dan komt er weer een naam voorbij waar ik nog nooit van gehoord heb. En dan weet ik al hoe laat het is.
1: Ja, ik zie dit nummer op een gegeven moment overal voorbij komen. Daar word je helemaal gek van.
0: Ja, is dit de nieuwe hit?
1: Ja, dat is echt verschrikkelijk.
0: Ja? Ja. Oh, ja. Oh ja, ik ken hem niet. Of althans, ik kende hem nog niet. Nu wel, helaas. Maar, maakt niet uit. Onze grote vriend, glasvezellasser, vader en recreatieve RuneScape-speler Ramon, die heeft weer een fout verzoekje uitgekozen uit zijn feestcafé-assortiment. Dan moet ik zeggen dat hij is al zoveel jaar uit de business en alsnog is hij compleet op de hoogte van alle nieuwe feestnummers. Dat vind ik wel
1: Nou ja, als daar chapeau. Je interesse ligt.
0: Ja, chapeau. Ja, ja. Ik weet niet of helemaal daar zijn interesse ligt, want hij heeft dus een nieuwe auto met een lekker soundsysteempje erin. Dus hij liet me ook al een paar andere pompnummertjes horen. En dat is toen we daar waren laatst. Maar dit wordt er ook nog steeds gedraaid.
1: Ja, ja, dat hoort er ook bij.
0: Ja, foute verzoekje van Ramon deze week. Justin de Wild met DT. En Cheerio. Ja, ik ben heel erg benieuwd wat jij hiervan gaat vinden, Wout.
1: Ik ken hem al.
0: Ja, oké.
1: Ik vind niks.
0: Nou, wat wordt het cijfer dan?
1: -10.
0: -10.

0: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
1: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar brief die ze online deelde, schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Een anonieme bron zegt tegen persbureau Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Gabbard kwam onlangs in opspraak omdat ze direct betrokken was bij de doorzoeking van een verkiezingskantoor van Atlanta vanwege een onderzoek naar vermeende verkiezingsfraude. Trump verloor daar in 2020. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om de opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste van die storingen werden veroorzaakt door derden, bijvoorbeeld bij koperdiefstal of aanrijdingen. En nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn vanavond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger op internationale wateren opgepakt en meegenomen naar Israël. 2 andere Nederlanders kwamen vanmiddag al aan en verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met vrienden en familie.
4: Ja, ik maakte me ongelooflijk veel zorgen. Kijk, je bereidt je al een beetje voor. Maar totdat de video van Benneke Veer kwam.
5: De Israëlische minister.
4: De manier hoe hij zich mishandelde en vernederde. Ja, ik hield mijn hart vast. Omdat ik denk van, ja, daar zit Pieter.
3: Ja, een 6e Nederlander die naar huis komt heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later vanavond terugkeren. Het weer dan vannacht helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag in het noorden ook wat bewolking, kans op een bui daar. Dit was het NOS Journaal.

0: Onze Duitse vriend Robin Schulz. En Barbs. Met Better Times. Yes, lekker dat je weer luistert naar het tweede uur van niets meer en niets minder dan...
1: Hitkracht.

0: pulsmannetje aangekomen vandaag.
1: Ja, ga je nog een pulsmannetje drinken?
0: Ja, ik denk het wel, ja.
1: Nee, goed.
0: Ja, ja, niet hè?
1: Oh, nee, ik weet niet, ik denk niet.
0: Nee?
1: Nee? Ik ben een beetje moe.
0: Oh, ja, je hebt er al genoeg gehad de afgelopen week.
1: Ja, of, dat zeker elke dag wel één.
0: Ja, maar bij één.
1: Oh, soms wel twee.
0: Ja, ik wou zeggen, wat kaak.
1: Sowieso elke dag.
0: Ja.
1: Daar heb je vakantie voor, hè?
0: Ja, dat is zeker waar. Zo gaat dat ook. Zo gaat dat ook. Ik ga nog even kijken of ik een fust kan halen, want...
1: Wat?
0: Ja, nee, niet voor thuis.
1: Oh, ik wou zeggen, ik denk, heb je een nieuwe hobby?
0: Nee, voor de vakantie.
1: Ah.
0: Ja. Ja, in Hongarije hebben ze een biertap. Dus dan kun je mooi een fust eruit rijden van een liedje of 10. En dan gaan we even kijken...
1: Ga je er met de auto heen?
0: Ja.
1: Ja, oké, ik wou zeggen, hoe wil je anders een fust in het vliegtuig meenemen?
0: Ja, nee, en anders
1: wel een beetje raar aangekeken, denk ik.
0: Anders koop ik daar een of zo. Bestel ik bij Amazon, laat ik bezorgen daar.
1: Ja, dat kan ook.
0: Kan ook, kan gewoon.
1: Zeker, ja.
0: Zeker, ja. Tweede uur, Wout. Er gaat een hele hoop lekkers aankomen. Waaronder de mix. Ja, mix.
1: Ja.
0: Ja, lekker setje wordt het. Lekker setje wordt het. We hebben natuurlijk de Reven en Negen. We hebben Tujamo gaat voorbij komen. Justin Milo gaat voorbij komen. Die is trouwens behoorlijk afgevallen, zag ik.
1: Ja, dat zag ik ook
0: en
1: al.
0: En niet van de trap.
1: Nee, dat... Nee. Ik zag dat ook, ik dacht van hem.
0: Ja, eerder was dat echt zo'n grote brede gast, weet je.
1: Ja, nu
0: grote,
1: niet meer.
0: Zo'n gezette gast, zeg maar.
1: Ja.
0: Nu, die is wel aardig wat kilo's kwijt, inderdaad.
1: Dat viel mij ook al op.
0: Ja, en Moti gaat ook nog voorbij komen.
1: Ook nog.
0: Kortom, genoeg reden om te blijven luisteren. We gaan Expo en Ingrosso droppen in de Atea Gali remix.

0: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het COA. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet ter beschutting tegen de zon. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Er zijn 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo en 7 doden, maar het zijn er waarschijnlijk meer, zegt de WHO.
2: But we know the epidemic in DRC is much larger. There are now almost 750 suspected cases and 177 suspected deaths.
1: Volgens de BBC zijn Britse wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veld bij een voetbalclub. Daarmee werden brandjes gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. En het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar ontslagbrief schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Oorlogsveteraan Gabbard is geen voorstander van militair ingrijpen door de VS. Haar invloed op president Trump was beperkt, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
3: Ze hoorde niet bij Trumps kring van vertrouwelingen en werd volgens berichten zelfs buitenspel gezet bij de militaire acties in Venezuela en Iran.
1: Een anonieme bron zegt tegen Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Het weer dan vannacht helder, morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het Rode Kruis. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet als beschutting tegen de zon. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. Hij is hiermee de eerste van het kabinet die dat doet. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Het officieel vastgestelde ebola-besmettingen staat op 82 in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. De Amerikaanse inlichtingenchef Tulsi Gabbard stapt op. Ze schrijft in haar ontslagbrief dat haar man ernstig ziek is en hem volledig wil steunen. Persbureau Reuters meldt op basis van anonieme bronnen dat het Witte Huis Gabbard onder druk heeft gezet om op te stappen. Ze drong niet door tot president Trumps vertrouwelingen en had in de praktijk weinig invloed. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste storingen werden veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdiefstal of aanrijdingen. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. De gemeente Stadskanaal opent opnieuw een nachtopvang voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. Het gaat om 60 tot 70 mensen voor wie nog een plek gezocht moest worden. Medewerkers van het Rode Kruis hebben eerder maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. De gemeente Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke noodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het ebola-virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. En dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn gisteravond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger in internationale wateren opgepakt. Dat is volgens internationaal recht illegaal. Daarna werden ze tegen hun zin meegenomen naar Israël. 2 andere opvarenden, een journalist van BNNVARA en zijn cameraman, waren eerder vandaag al geland. De 6e Nederlander heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later terugkeren. En spoorbeheerder ProRail krijgt een boete van zo'n 2,7 miljoen euro... omdat er vorig jaar te veel storingen waren die een grote impact op de dienstregeling hadden. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er van het ministerie van Infrastructuur maximaal 520 mogen zijn. Volgens ProRail werd het grootste deel van die storingen veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdieven of aanrijdingen. Ook zegt ProRail dat er vaker storingen zijn door tekort aan materieel en ook personeelstekorten. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NWS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Stef Banstra met het NMS Journaal. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Deze week zijn 2 mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen in kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp maakt ook bekend dat Marie Verbraker Blommaert is overleden. Zij zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraker Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft de meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Stef Bonstra met het NOS Journaal. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de krachtigste en grootste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Uiteindelijk wil eigenaar Elon Musk met SpaceX mensen naar de maan en Mars brengen. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar toen werd de lancering op het laatste moment afgeblazen. Ruim een uur na opstijgen landde de raket net op een platform in de Indische Oceaan. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijd.